0: Goedemorgen, het is 6 uur nieuws bij Q. Krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. De grote bosbrand in Nederlands-Limburg is nog altijd niet onder controle. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Hoe het vuur is kunnen ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt collega Greet Hendricks ter plaatse.
2: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
1: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. En in het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles weg te halen daar. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het ook onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden.
0: En er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Music. Robbe Petitjean. Het is opstaan na een zwoele warme nacht. Die dag die start goed met Sia na Jelly Roll. En daar gaat alles heel erg goed.

0: Lucia en Cheap Thrills. 8:06 en amai. Ik heb liggen zweten, zeg.
1: Het is dinsdag 4 augustus.
0: En wat een warme nacht was het. Het is amper afgekoeld. Ik had het raam wel open gezet, maar dat heeft nu echt niks uitgehaald. Vanochtend starten we meteen ook met 22 graden en het loopt vandaag opnieuw op tot 34. Ik denk niet dat ik ooit al om 4:30 ochtends, want ja, dan ga ik de deur uit, de airco heb moeten aanzetten in de auto. Ongezien, echt heel, heel warme nacht gehad. Woensdagavond, 12 augustus, dus niet komende woensdag, maar de woensdag over een week. Dat moet je zeker opschrijven in je agenda als je het nog niet gedaan hebt. Want er is dan een zonsverduistering te zien waarbij de maan 90% van de zon gaat bedekken. Je hebt het misschien ook al gehoord, de zonsverduistering van het decennium wordt het wel eens genoemd. En vanochtend in alle kranten blijkt ook dat de zonsverduisteringsgekte losgebarsten is. Er is een rush op eclipsebrilletjes begonnen. Je kan er amper nog vinden. Volkssterwacht Unia, die organiseren 2 exclusieve eclipsvluchten. Dat wil zeggen met het vliegtuig over de wolken, zodat je die eclips op de zotste manier ever kan gaan zien. €800 kost zo'n ticket. Er zijn er trouwens al geen meer beschikbaar. Bij ons zal die zonsverduistering 90% bedekken. Dat is op zich al crazy. In 1999 was het 94%, dus was het ietsje meer, maar toch even zot als toen bijna. In Noord-Spanje is die verduistering volledig. Hotels daar die vragen nu al €1000 voor een overnachting. Iedereen heeft geld geroken. Woensdag 12 augustus, dan moet je opschrijven in je agenda. Dan gaat het licht even uit van ongeveer 7:15 tot 7:45. De lights off dus. Dit lied ken je, hè? Lights Off. Ah ja, van Jack Style en Juste. En die Juste, DJ uit Litouwen, die heeft iets nieuw uit. Ik wil het je vanochtend graag doen leren kennen. Take Just a Little. Het is echt een dikke schijf. Goedemorgen. Dit is echt goed opstaan, hoor.

0: veel te kort dit. Just a little. 4 augustus vandaag. Even rewinden naar wat er op 4 augustus allemaal gebeurde in de geschiedenis. Even naar 4 augustus 2009. Hè. Dat is de dag waarop Miley Cyrus Party in de USA uitbrengt. Dat is een van de eerste nummers waarmee ze eindelijk breekt met haar Hannah Montana imago. Mensen die mee zijn, Hannah Montana, het was een populaire Disney-reeks waarin Miley Cyrus de hoofdrol speelde, zo is ze bekend geworden. Wel een beetje een searchje, hè. Toen dacht ze, weet je, ik ga dat anders aanpakken. Party in the USA, dikke hit geworden. Ook op 4 augustus in de geschiedenis is er iets anders muzikaal gebeurd, want...
1: Despacito.
0: Despacito wordt die dag de best bekeken video op YouTube. Ondertussen al niet meer, trouwens, hè. Dat is ingehaald door het fantastische... Baby Shark. Maar de vraag is nu: Despacito, best bekeken video op YouTube. Was dat vroeger of later dan de release van Party in the USA uit 2009? Vroeger of later? Laat het gewoon even weten. Wat denk jij? Q.

0: kwart over zes gepasseerd. Ed Sheeran en Sapphire. Zometeen naar 2009 met Miley. En ook helemaal naar nu met de Bauza.
1: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis. Met een mini black and white deo gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Shh, luister.
4: Hoi, kom op!
3: De natuur ontwaakt.
4: Oeh.
3: En daar,
4: kom op!
3: Hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Q Music. Q, yeah. Maximum Sound.

0: Party in de USA. Dag op dag uitkomen, 4 augustus 2009.
1: Dag op dag.
0: Jasper het Heertels, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, het is 6:20 gepasseerd en jij bent onderweg naar Charleroi. Wat ga je daar doen?
2: Ik ga nu airco's onderhoud doen van de winkel, van de Orange winkel.
0: Ah ja, oké. Ja, dus je gaat naar Charleroi voor het werk, niet voor het plezier.
2: Nee, niet voor het plezier natuurlijk.
0: Nee. Hoezo natuurlijk? Geen mooie stad, Charleroi?
2: Jawel, zeker vast. Maar Frans kan ik niet. Hè.
0: Ah ja, dus je gaat daar binnen wandelen in die winkel, jij moet de airco onderhouden en dan ga je dat dan uitleggen of ga je gewoon met het fluo hesje beginnen werken?
2: Nee, ik behoud me met Engels.
0: Ja, oké. Okay. En kunnen ze dat daar? Want heel veel Franstaligen, hun Engels is ook niet zo goed, hè?
2: Nee, dat klopt. Toch, okay. Tenminste, probeer het.
0: Ja, het Franse woord voor airco is ook wel airco, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Voilà, reparation kan je zeggen?
2: Ja,
0: voilà,
2: ja, toch wel.
0: Ja, meer moet je toch niet zeggen, Jasper?
2: Nee, voilà, daarmee.
0: Voilà, en als je jezelf dan gewoon Jasper noemt, dan komt dat volgens mij allemaal goed, hoor.
2: Zeker vast.
0: Dat gaat lukken, Jasper. Je speelt mee met Dag op Dag. Je krijgt zo meteen een aantal gebeurtenissen. Die mag jij op de tijdslijn ranken. Want Dag op Dag, 4 augustus 2009 in de geschiedenis, komt Party in the USA uit van Miley Cyrus. Hoorden we net, hè. Een van de eerste nummers waarmee Miley bekend werd. Ook op 4 augustus in de geschiedenis haalt de videoclip van Despacito het record van meeste views ooit op YouTube. Ondertussen wel ingehaald. Maar was dat vroeger of later dan de release van Party in the USA uit 2009? Was Despacito vroeger of later?
2: Later.
0: En dat is helemaal correct. 2017, 9 miljard views trouwens ondertussen al voor Despacito. Dag op dag, de geboorte van Obama. Barack Obama, die wordt geboren. De vraag is, was dat vroeger of later dan het record aantal views van Despacito?
2: Vroeger.
0: Dat lijkt mij redelijk evident en dat is ook correct, want Obama die wordt geboren in 1961. Hij is dus jarig, hè? Proficiat Obama, 65 wordt hij vandaag. En dan de laatste, dan is gewoon de 2-3 gescoord. Dag op dag wordt Meghan Markle geboren, de vrouw van Prins Harry van Engeland. Maar was dat vroeger of later dan de geboorte van Obama in 1961?
2: Ik denk later.
0: Ook dat is juist, Jasper. Ze wordt 45 vandaag. Die is dus ook jarig, exact 20 jaar jonger dan Obama. Heel veel succes in Charleroi.
2: Dank je wel.
0: Zal ik zeggen, doe dat goed, die airco's repareren. Het is waar waarschijnlijk bloedheet.
1: Dit is deze week...

vrijdag nog op het strand van Oostende. Het tweede Sunset-concert van de zomer. De pauze en Lose Myself, helemaal top weer, hè. Jasper die is dus onderweg naar het mooie Charleroi om de airco te gaan repareren in een winkel. Vindt wel lief dat hij zei dat het daar mooi is, want dat is officieel de lelijkste stad van Europa.

0: of bij onze Franstalige vrienden in Pakweg Charleroi, ook wel bekend onder de naam Justin Bieber. Het is 6:30. Bart, een heel erg goede morgen. Je hebt een update, hè, over die grote brand in Nederlands-Limburg.
1: Ja, klopt. Die brand in natuurgebied De Rosmolen is nog altijd niet onder controle. Dat melden de veiligheidsdiensten daar. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Het was de bedoeling dat de blusvliegtuigen vannacht ook zouden uitvliegen. Maar dat is niet gebeurd door het slechte zicht. Zo'n 300 mensen werden geëvacueerd. Hoe de brand is kunnen ontstaan is voorlopig nog niet duidelijk. En dan ook een drama in Frankrijk, net over de Belgische grens. Daar is een jongen van 14 verdronken liever, toen hij met zijn vrienden ging zwemmen in een steengroeve. Het gebeurde in een onbewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. De autoriteiten waarschuwen om nooit zomaar ergens in het water te springen. Je kan bijvoorbeeld altijd een koudershock oplopen. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het ook onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden.
0: En er staan geen files op onze snelwegen waar jij meer dan 5 minuten verliest.
2: Dorothee's Doordenker.
3: Al is de leugen nog zo snel, met goede wifi gaat ze nog sneller.

0: gaat voor mij een beetje tussen deze Edge of Desire en de Bauza voor het hitje van de zomer van 2026. Nog een kleine maand, hè.
1: De Big Five van de zomer.
0: Het zijn de vijf beste zomeranthems ever door jou samengesteld. En een plaat toevoegen aan de lijst, dat wil zeggen dat er ook eentje uit moet. Het is echt heel hard. Het is pikkelhard zelfs, want er is altijd maar plaats voor vijf platen. Dat wil zeggen dat als er een plaatje bij komt, dat er dus echt één uit moet. Even checken wat er allemaal in zit in onze Big Five. Dit. En dit. En ook wel dit. En Khaled zit erin. En de Ketchup Song. Heel veel fijne nummers. Als je zo al eentje hoort van waar je denkt, goh, dat hoeft voor mij niet. Of als je echt denkt van, goh, dit moet er voor mij zeker in, mag je altijd laten weten.
1: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.

Sky, Silent Treatment, 20 voor 7. Al nog eens overlopen, hè. Samba de Janeiro van Bellini zitten in ons lijstje. De Danza Kuduro van Don Omar. Portugese vibes. C'est la vie. Désenchanté, van Kate Ryan liever. C'est la vie van Khaled.

0: Dat is ook waar, maar ook altijd mooie zonsopgangen.
1: Oh ja. Is dat veel natuur? Ik weet het niet.
0: Heel veel.
1: Ik ken de streek niet.
0: Heel veel.
1: Oké, dus jij wandelt daar al eens graag?
0: Ja, zeker.
1: Langs de Dender dan?
0: Ja.
1: Is dat dan dicht bij Dendermonde?
0: Ja. Dat is eigenlijk de Schelde.
1: Ah, wacht. Ah ja, de Dender loopt daar niet, in Denderbellen.
0: De Dender loopt in de Schelde.
1: Wacht. Ik ben niet... Nee, Charlotte. Je komt toch uit Denderbellen?
0: Ik kom uit de Denderbellen. Ja, dat is bij Lebbeke.
1: Ja, en daar loopt de Dender.
0: Ja.
1: Dus als jij gaat wandelen...
0: En in Dendermonde loopt de Schelde.
1: In Dendermonde loopt de Dender niet. Ah, oké. Okay. Ah, dat bedoelde... Oeda, die komt daar niet uit.
0: Dan loopt een Dender in de Schelde.
1: Ah ja, oké. Okay. Amai, dankjewel voor dit lesje Belgische aardrijkskunde. Ik wist dat allemaal niet. Charlotte.
0: Yes.
1: Merci om op die manier ook een steentje bij te dragen. Belangrijker is de plaats die jij zo meteen in de Big Five steekt. Want jij gaat voor, zeg het maar...
0: Ik ga voor Temperature van Sean Paul.
1: Oh. Eindelijk iemand die voor Sean Paul gaat. En waarom dat nummer?
0: Ik vind dat een heel vrolijk nummer als je zo op een trouwfeest of zo wat slabakt. En zo zet dat op, komt iedereen op een dansvloer.
1: Absoluut, de Sean Paul die kan dat goed. De temperatuur, de hoogte injagen. Er moet ook wel iets uit, hè?
0: Ik zou heel graag Kate Ryan eruit zweden.
1: Oh, oké. Okay. Je hebt niks persoonlijk tegen Kate, hoop ik?
0: Nee, ik heb het gewoon nooit gehad voor dat nummer.
1: Oké. Okay. Ja, dan is dat inderdaad een rotnummer, hè, als je er niet voor hebt. Charlotte, ik ga voor jou Kate Ryan helemaal eruit halen. En Sean Paul toevoegen. Dankjewel voor, ondanks de verwarring, het lesje geografie.
0: Dankjewel.
1: Dat is altijd handig. Salut, fijne dag daar in Denderbellen, waar dus wel de Dender loopt.
0: Ja.
1: Veel plezier. Met een wandeliertje eventueel.

Ella, het is al kwart voor zeven gepasseerd. Je hebt al Sean Paul op de radio gehoord. Kim die zegt, zalig Sean Paul, nostalgie, een top voor mij. En Ilse die heeft hem vorig jaar gezien op de Lokerse feesten. Die zijn nu ook bezig, hè? Wel zonder Sean Paul. Zou ik ook graag een petitie starten. Dat alle weermannen en weervrouwen van het land bij zo'n warme dagen het weerbericht op temperature van Sean Paul moeten lezen. Dat zou een goed idee zijn. Als jij graag een andere plaat in de Big Five hoort, onze vijf beste zomerplaten ooit gemaakt, mag je altijd laten weten. Dit is Tay Tay en Open Light. Goedemorgen.

Purple Disco Machine. Op 23 augustus op Pukkelpop te zien. Altijd leuk, Pukkelpop. Ik zat dan wel altijd met 6 herexamens. Maar voor de rest van de wereld, heel tof, hè. Gisteren is er een groot liefdadigheidsexperiment begonnen. Het is simpel. Ik heb 8 filmtickets. En jij kan die straks oftewel nemen of verdubbelen en doorgeven. Leg jij me bij.

0: Eline uit Borchloon, die deed gisteren dit.
1: Ja, wel, ik ben heel benieuwd hoe ver we kunnen gaan, dus ik ga verdubbelen.
0: Ja? Niet voor jezelf. Oké.
1: Nee, okay. Ik ben heel nieuwsgierig naar waar het gaat leiden, dus ik wil verdubbelen.
0: En daarmee zitten er nu 8 bioscooptickets in de pot. Na 7 uur kan je die claimen voor jezelf of verdubbelen en doorgeven aan de volgende luisteraar. Doe een liefdadigheidsexperiment. Ik ben heel benieuwd hoe ver we vandaag gaan.

0: bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
1: Goedemorgen, het is 1 over 7. Nieuws bij Q krijg je van Bart.
2: Goedemorgen.
3: De grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is ook nog altijd niet onder controle. Hoe de brand is kunnen ontstaan is ook nog niet duidelijk, zegt collega Greet Hendricks ter plaatse.
4: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
3: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
5: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het best geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
3: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In totaal krijgen zo'n 174.000 mensen in ons land een leefloon. In Frankrijk, net over de Belgische grens, is een Belgische jongen van 14 verdronken. Dat schrijven lokale media. De jongen was met vrienden aan het zwemmen in een steengroeve buiten een bewaakte zone. Bij een sprong van een klif kwam hij niet meer boven water. Duikers konden de jongen uiteindelijk terugvinden, maar alle hulp kwam te laat. In de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder ook de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. En in het Franse departement Gironde zijn zo'n 400 obussen en andere projectielen uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Dat melden lokale autoriteiten via X. Het komt door de grote natuurbrand die de munitie opnieuw blootlegde. De politie heeft een perimeter ingesteld om alles daar weg te halen. Verschillende bewoners konden daarom gisteravond nog niet naar huis. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het ook onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden.
1: En er staan op dit moment geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek toch in de file zou staan, dan gaat het niet lang duren.
6: Music. Robbe Petitjean.
1: 8 filmtickets worden er misschien 16, 32 of 64. En leg erop samen met een Franse meneer zometeen.

0: 10 over 7. Die Die, Shakira en Burna Boy, goedemorgen.
1: Het is dinsdag 4 augustus.
0: En vandaag in het nieuws dat je snel moet zijn als je nog een eclipsbrilletje wil kopen, want volgende week woensdag is er een zonsverduistering. Niet zomaar één. Het wordt de grootste zonsverduistering sinds 1999 in ons land. Ik weet dat nog toen. Er zaten toen gratis eclipsbrilletjes bij alle kranten. Maar het ging toen economisch ook wat beter, dus ik denk niet dat de gazetten dat opnieuw gaan doen. Maar wel zot, hè? We hebben toen allemaal naar de zon liggen staren met ons brilletje aan en dat gaat nu van hetzelfde zijn. Hè? Maar bon, de eclipsbrilletjes zijn bijna op. In Spanje is het ook alle hens aan dek. Daar is de zonsverduistering het beste te zien, in Noord-Spanje, Noord-Portugal ook. Hotels vragen tegen de 1000 euro voor een overnachting als je daar wil gaan kijken. En morgenochtend nog meer zotte toestanden aan de hemel, want een deel van de Falcon 9-raket van SpaceX, dat is van Elon Musk, slaat morgenochtend in op de maan. Dat gaat blijkbaar zorgen voor een zeer grote stofwolk die wij mogelijk ook vanaf de aarde kunnen spotten. Het zijn drukke dagen voor de fans van de ruimte. En iets helemaal anders, misschien heb je het ook al gezien. Ze staat ook in alle kranten vanochtend. Ariana Grande die neemt een pauze. Ariana Grande kreeg de afgelopen jaren heel veel kritiek op haar uiterlijk, vooral dan over hoe mager ze is. Er wordt heel veel gespeculeerd over Ariana. En nu trekt ze zich terug. Ze gaat wel nog haar tour afwerken en dan gaat ze er even mee stoppen. Ik denk dan vooral, het zijn onze zaken eigenlijk niet. Ze heeft duidelijk iets waar ze aan moet werken, aan zichzelf. Soms gaat het gewoon even minder goed met iemand. En dat lijkt me allemaal nog extra moeilijk als je zo in de spotlight staat. Heel veel respect dus voor Ariana.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: 7:15. Goedemorgen. Als Emma en Vincent nog een leuke naam zoeken voor hun kindje. Ik ben gisteren een kind van 5 tegengekomen dat Alain heet. Alain. Ik was helemaal in de war. Ik vind dat een rare naam voor een 5-jarige. Zwat, wie ben ik? Wie ben ik? Dit is nog een goede naamsuggestie. Boston of Stella van Stella Lefty.

0: komen eten. Kan, hè. Dat is een optie. Ik was gisteren aan het winkelen in de supermarkt. Ergens ter hoogte van de Zuivel hoor ik iemand heel luid... Allé! Roepen. Gekke naam om te roepen. Je moet dat eens roepen. Allé! En dan nog eens, hè. Allé! En ik dacht, oei, oei, oei, Ocharme. Die vrouw die roept nogal luid op haar vent. Ocharme die je mens. Maar goed, het kon, hè, dat allé, weet ik veel, ergens in de winkel, zo wat te hard daar iets aan het kijken was. Ik weet het niet. En ik was me aan het afvragen, allé, wanneer komt allé? Ik dacht, van, er kan elk moment een man van in de 50 afkomen, hijgend. Zo van, oh, sorry, schat, ik hoe, hoe. Allé bleek dus een kind te zijn, van een jaar of 5. En ik vind dat gek. Want ik dacht dus dat de naam Alain, niks mis mee met die naam, maar dat dat uitgestorven was. Blijkbaar is de naam Alain terug. Of dat nu mooi is qua naam of niet, hè, dat is niet aan mij om over te oordelen. Maar er zijn nog zo oude namen die plots terug in zijn. Hè. Wolf, weet ik veel, van alles. Maar dus ook Alain. Ik ben benieuwd of jij wat schone vondsten kent, mag je altijd laten weten. Zometeen Clean Bandit.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Vanavond bij VTM verruilen ze het vasteland voor luxe op het water in Met Vier in Bed. Terwijl bij VTM 2 de luxe van drie vrouwen niet lang meer duurt in The Other Woman. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Clean Bandit en Solo. Het is 7:20 gepasseerd. Ik ben dus gisteren een kind tegengekomen in de supermarkt. Kind van 5, allee, zoiets, dat Alain heette. En ik vond dat opvallend, want dat is toch echt een hele oude naam waarvan ik nu gedacht had dat hij nooit zou terugkomen. Dat is een beetje alsof je je pasgeboren baby Walter noemt. Het kan, hè, het mag, hè. Maar ik vond dat opvallend. Sophia uit Oost-Rozenbeke, hallo.
1: Goedemorgen, Robin.
0: Goedemorgen. Had jij het al gehoord, Alain, dat terug is?
1: Nee, absoluut niet. Ik heb een oude buurjongen die ondertussen al halverwege de 50 is. Ja. Die noemt ook Alain. Inderdaad, het is een ouderwetse naam. Maar alle Alains zijn ooit 50 geweest.
0: Ja, dat is waar. Maar alle Alains zijn nu 50. Dus ik dacht dat niet meer zou terugkomen. Maar alles komt blijkbaar terug, hè, Sophie?
1: Alles komt terug, ja, inderdaad.
0: Want jij bijvoorbeeld... Ja. Allee, Sophie bijvoorbeeld, als ik dat mag zeggen, hè, dat is een heel tijdloze naam. Dat is altijd wel populair geweest, denk ik dan.
1: Ja, maar nu de laatste tijd hoor ik toch nergens meer nog een kleine Sophie, hè.
0: Maar dat komt ook weer terug. Dat is even weg en dan komt dat weer terug.
1: We hopen het.
0: Ja, ik vind het een mooie naam. Heb je zelf kinderen?
1: Ik heb zelf kinderen. Ik heb 2 dochters, Lisa en Emma.
0: Oké, dat zijn ook wel... Als ik dat zo hoor, ergens in de jaren 90, kan dat?
1: Iets later. Begin, iets later. Maar onze Lisa is genoemd naar Meter Lisa. Dat is een overgrootmoeder eigenlijk van mij.
0: Oh, wauw. Oké. Okay. Dus eigenlijk ook een oude naam.
1: Eigenlijk ook een oude naam, maar ja, op dat moment was dat wel hip.
0: Ja.
1: En Emma ook.
0: Ja, dat is even ook de populairste naam geweest, hè, Emma?
1: Ja. Inderdaad,
0: en dat is toch zot, je probeert je kind dan een originele naam te geven. En dan blijkt dat altijd zo, dat is ineens heel populair, dat groeit dan zo, hè.
1: We doen niet wat te hard doen.
0: Voilà. Het zijn 2 mooie namen, Sophie, dat heb je goed gedaan. Wat vind je van de naam Alain? Je mag volledig eerlijk zijn, hè. We kennen die mensen verder niet, hè.
1: Als ik aan de naam Alain denk, dan is het 1. Dus aan mijn oude buurjongen en ook aan dat filmpje die soms op TikTok passeert van Alainke.
0: Alain van Dam van Thailand.
1: Nee. God, er is er ook een filmpje ergens van een klein manneke die dan enkele memes heeft of zoiets. Ja.
0: Ah ja, dus nog een klein manneke genaamd Alain.
1: Ja, inderdaad.
0: Blijkbaar toch een ding. Misschien is het in Franstalig België wel meer een ding. Hè. Nele die heeft ook nog een collega gehad die Alain heette. Kwam ze niet mee overeen. Ze ligt in een deuk bij het horen van de naam Alain. Zeker als ik het roep. Ik zal het nog eens doen, Nele. Alain! Zo werd er geroepen, hè, naar kleine Alain. Katelijn, haar kleinzoontje van 3, die heette Theo. Ze vond dat in het begin een ouderwetse naam, maar ze vindt eigenlijk wel een heel mooie naam. Dat is ook een mooie naam. Dat is een heel mooie naam. Volgens mij de kleine van Everdrop ook zo. En Goddelief uit Pel zegt, hier in de buurt noemt er een kindje August. Ook een hele oude naam, vernoemd naar de wolf die onlangs in Limburg rondliep. Ook een schone naam. Hoe vrijgevig is de Q-luisteraar? Dat is de vraag sinds gisteren. Want er was eerst 1 bioscoopticket. Dat zijn er dan 2 geworden. En toen verdubbeld naar 4... En toen naar 8, nu liggen er 8. Ga jij die straks gewoon egoïstisch voor jezelf nemen? Of verdubbelen? En doorgeven aan de volgende luisteraar. Dat is de vraag bij het grote liefdadigheidsexperiment. Gaan we straks mee verder. Alains mogen ook meedoen. En Bruno's ook wat mij betreft. On my soul, goedemorgen.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, het is 7:58. Bart, jij hebt schrijnende cijfers over de jeugdhulp in ons land.
1: Dat klopt. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen in een ziekenhuis opgenomen, omdat er gewoon geen plaats is in de jeugdhulp. In totaal ging het vorig jaar om 167 kinderen. In 2024 waren dat er nog 120. En opvallend, kinderen jonger dan 2 vormen de grootste groep. Volgens oppositiepartij Anders werden die kinderen ook amper begeleid, want ziekenhuizen zijn daar niet op voorzien. Minister Gené laat in een reactie weten dat ze 120 miljoen euro extra zal investeren in de jeugdhulp. En de grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen in Nederlands-Limburg is nog verder uitgebreid. In totaal ging al meer dan 100 hectare natuur in vlammen op. De brand brak gisteren uit en het vuur is ook nog altijd niet onder controle. In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden.
0: Ja, Jonas, hoe zit het op weersvlak vandaag?
2: We gaan heel zonnig starten, dus deze voormiddag krijgen we veel zon en dan gaan de temperaturen opnieuw razendsnel richting tropische waarden. We gaan toch in het binnenland opnieuw richting 30, 32 graden. In de Kempen misschien nog net een graadje meer. Aan de kust 28 graden. En het zal in de loop van de dag dan echt wel zwoel, drukkend warm aanvoelen. En ja, daar komt dan ook gedonder van. Dus in de loop van de namiddag mogen we van over Frankrijk een aantal onweerachtige buien verwachten. Dat is vooral iets voor een pakweg na een uur of drie deze namiddag. En lokaal kunnen die buien redelijk fel zijn. Is er kans op wat hagel, rukwinden. Dus dan is toch wel eventjes opletten. En die buien die maken dan ook wel een einde aan de grote hitte. Want morgen dan toch wel veel aangenamere temperaturen rond 26 graden. Redelijk wat wolken. Misschien nog een enkel buitje, maar op vele plaatsen toch wel droog weer. En dan donderdag, vrijdag, waarschijnlijk voor de meeste mensen ideaal zomerweer. 25 graden, veel zon, paar onschuldige wolken, het blijft droog. En in het weekend, het is ongelooflijk, maar dan gaan we dus opnieuw stralend weer krijgen, veel zon en stijgen die temperaturen opnieuw richting 30 graden en zelfs meer.
0: Staat er één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E19, 6 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: topic and sorry, puppy.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Hoe vergevig is de Q-luisteraar naar elkaar toe? Dat is de vraag sinds gisteren, want 1 bioscoopticket, dat werden er 2, het werden er 4 en nu liggen er 8. Chris uit Aalst, die ziet het heel groot en die heeft een soort idee bedacht.
2: Hey Robbe, moest het aan mij liggen, ik zou blijven verdubbelen tot de zaal volledig vol is en dan de tickets verdelen onder de mensen die meegespeeld hebben. Of misschien ook beter, allemaal tezamen naar de film en speelt er een uurtje foute muziek achter en we hebben een top-evenement.
0: Dat zou kunnen, Chris. Ik vind dat geen slecht idee. Joris uit Kruijbeke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: De vraag is tweeledig. 1. Ben jij iemand vrijgevig, een gul persoon?
3: Ik ben een gul persoon, ja.
0: Oké, dat is al best sympathiek, want je mag ook lekker egoïstisch zijn, hè?
3: Ja, dat weet ik, ja, maar nee.
0: Soms mag dat, hè? Want de gulheid kan ook zijn, als ik jou iets aanbied, een cadeautje, dat gewoon accepteren. Dat kan ook, hè? Want ik ga jou straks 8 bioscooptickets aanbieden.
3: Ik heb al een mooie t-shirt gehad. Daar ben ik al content mee van Vincent.
0: Dat is ook een gulle, hè, de Vincent. Maar denk nog even na, Joris. Ik vraag je gewoon.
3: Ja,
0: denk nog even na.

0: toe. Haar voetstappen kraken zachtjes op het hete zand. Heel even aarzelt ze, maar dan slaat ze genadeloos toe.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keit of petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you. With you.
3: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
4: Tof!
3: Met Christophe en Dina Tersago.
5: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè.
3: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
6: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
3: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo.

0: Tiana uit Wellen die zegt, ik zou ze nemen, die 8 filmtickets. Een beetje me-time als mama, daar snak ik wel naar. Brian uit Mazeik zou het ook doen, zijn vriendengroep is precies met 8. En ze zouden heel graag naar Spider-Man gaan zien. En ook Bart zegt, ik hou ze gewoon voor mezelf, mocht ik mogen.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Want dat kan, hè. Dat mag, hè. Je mag ze voor jezelf claimen, voor je vrienden of voor wie je ook wil. 8 filmtickets. Maar je kan ook je groot hart tonen en ervoor zorgen dat die 8 filmtickets, dat er 16 worden. Joris uit Kruijbeke, het is aan jou nu om te bepalen wat er gebeurt.
2: Ik wil ze verdubbelen. Ik wil het iemand anders gunnen.
0: Joris uit Kruijbeke?
2: Ja.
0: Het is 20 voor 8. En jij bent nu al de held van de dag. Ze worden verdubbeld en we spelen verder straks na 8 uur met 16 filmtickets.

0: Morgen kleurt Antwerpen een hele week alle kleuren van de regenboog voor de Antwerpen Pride. Met zaterdag het hoogtepunt van het feest, de parade. Met Q-Music zijn we er sowieso elk jaar bij, maar dit jaar hebben we ook voor het eerst een eigen wagen in de grote parade. Het is een knalrode Q-wagen geworden, daar gaan heel wat Q-DJ's op staan. En wat bekende koppen, Dina Terzago ga je kunnen zien, Elisabeth Lucie Baten. En jij, want jij kan ook op die Q-wagen gaan staan. Ulrik Douwer die deelt deze week plekjes uit aan 10 Q-luisteraars. En de eerste spot die ging gisteren naar Naomi uit Antwerpen. Die heeft een heel goede reden waarom ze de Pride zo'n belangrijke dag vindt.
1: Dat op die dag echt iedereen zichzelf kan zijn. Het maakt niet uit hoe het eruit ziet, wat je aan hebt. Ben je groot, ben je klein, het maakt allemaal niet uit. En iedereen mag zijn wie dat hem is. En dat vind ik fantastisch. De liefde die daar hangt.
0: De liefde die daar hangt. En dat is ook fantastisch. Hè? Als jij ook een goede reden hebt om op die Q-wagen te staan zaterdag, je kan je inschrijven in de Q-app. Er zijn nog 9 plekjes. Je wil dat echt eens meemaken van op zo'n wagen, denk ik. Er is Alex.

10 voor 8. Je hoort Alex Warren met Fever Dream. Hoe kan je meedoen voor de filmtickets? Dat vraagt iemand in de Q-app. Ik weet niet wat ze bedoelen met de filmtickets. Waarlijk geen idee. Welke filmtickets? Dat is niet waar, ja. We zijn een experiment aan het doen, het liefdadigheidsexperiment. Gewoon experiment sturen. En dat doe je automatisch mee. Er zitten nu 16 tickets in de pot. Wie weet neem jij ze of verdubbel je. Ja.

0: Shaboozy en Miles Smith en Blink Twice. Het is al 7:45, zeg. Time flies, hè?
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Zeker if you're having fun. Straks even hebben over onze Pains. Die heeft opnieuw muziek gemaakt. Dus wel oké. Dit is Pink.

0: Robbe Petit Jean.
1: Prins Emmanuel, die is ook DJ, Vindrix heet, die heeft een nieuw nummer gedropt. En Patje Crimson, die heeft er kritiek op. En 16 filmtickets zitten in de pot. Worden dat er straks 32? Of gaat er iemand egoïstisch mee lopen? Dat ligt in jouw handen. Het is 8 uur, nieuws bij Q krijg je van Bart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis, omdat er gewoon geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, in 2024 waren dat er nog 120. Dat blijkt uit cijfers die Anders heeft opgevraagd.
3: Om de 2 dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord, maar een kind op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
2: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de Inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De federale overheid weet niet hoeveel leefloners er langer dan een maand in het buitenland zitten. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Belang. Wie in ons land een leefloon krijgt, mag maximaal 1 maand per jaar naar het buitenland. Wie nog langer wil, moet daar toestemming voor krijgen. Bijvoorbeeld om voor een ziek familielid te zorgen. Politiek journaliste Fleur Mees verklaart.
4: De OCMW is eigenlijk een lokale instelling, ook al financiert de federale overheid grotendeels die leeflonen. En de wetgeving legt de bal dus vooral in het kamp van het lokale OCMW. Zij moeten elk individueel leefloondossier opvolgen. En de redenering is dan ook dat zij het best geplaatst zijn om in te schatten of het verantwoord is om iemand een uitzondering te geven of niet.
2: Vorig jaar werden 861 leeflonen geschorst omdat iemand te lang in het buitenland verbleef. In Nederlands-Limburg zet de brandweer opnieuw blushelikopters in om de grote bosbrand in natuurgebied De Rosmolen onder controle te krijgen. In totaal is daar al meer dan 100 hectare natuur in vlammen opgegaan. De brand ontstond gisteren, hoe is nog niet duidelijk, vertelt collega Greet Hendricks ter plaatse.
5: Brandweer en politie kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. Is dit nu spontaan gebeurd? Is het een ongeluk? Is die brand mogelijk aangestoken? Dat is op dit moment absoluut nog niet duidelijk. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Maar feit is dat, ja, het is gewoon kurkdroog en er is niet veel nodig om meteen een gigantische brand te krijgen. Dat heb je hier namiddag wel gezien.
2: In de buurt werd ook een camping ontruimd. Zo'n 300 mensen moesten geëvacueerd worden. En in de VS trekt bijna de helft van alle staten naar de rechtbank tegen de nieuwe importheffingen van president Trump. Het gaat onder meer om Californië, Minnesota en New York. Zo'n 60 handelspartners, waaronder ook de EU, moesten sinds vorige maand opnieuw tot 12% extra heffingen betalen. Volgens Trump omdat die landen te weinig doen tegen dwangarbeid. Volgens de staten zijn de heffingen illegaal. Ook in februari verklaarde het Amerikaanse Hoge Rechtshof eerdere handelstarieven al onwettig. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het ook onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden.
1: Er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de E19 richting Brussel. 5 minuten erbij tussen Rumst en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Music. Robbe Petit Jean.
1: Opstaan op een pracht van een dinsdag midden in de zomer. Een zomer die eindeloos lijkt te duren. Zometeen 5 Seconds of Summer.

0: Christiane Spyro, 10 over 8. Goedemorgen.
1: Het is dinsdag 4 augustus.
0: In de Tour de France Femme, dat is de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, wordt de tijdrit vandaag gereden. En er wordt streng gecontroleerd op borstenbedrog. Ik had er nog nooit van gehoord, maar er zouden teams zijn die zich zondig aan het feit dat sommige rensters hun BH opvullen om een grotere boezem te hebben. Dat mag niet, dat is verboden. Dat is niet voor de looks dat ze dat doen trouwens. Dat is omdat je met een grotere boezem blijkbaar aerodynamischer bent en tot bijna een seconde per kilometer winst sneller gaat. Het is nu wachten tot Mathieu van der Poel dat ook begint te doen. Morgen start ook de Antwerp Pride, heel belangrijk. En daarom is er ook een nieuwe podcast rond de Pride te horen. Spot On heet die, met telkens 3 bekende gasten. In aflevering 2 bijvoorbeeld Siska Schoeters, Wim de Vilder en onze eigen Q-DJ Matthias. Matthias die babbelt onder meer over zijn coming out. En ze hebben het ook even... Er is een discussie over de dresscode op de Antwerp Pride.
2: Waarom moet je op de Pride je kleden op een manier waarop dat je...
3: Als een kermisvogel
2: opvalt, of
4: ja, is waar. Ja,
2: je hebt het cliché van een pluim in je gat te steken.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Dat vind je dus niet. Laat daar maar heel veel...
3: Laat er 50.000 grijze muizen bij lopen, maar die wel zeggen, wij zijn voor de Pride.
2: Ja, absoluut.
4: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het moet een mix zijn van
2: dus
4: beide.
2: Ik ga, nee, ik ga geen pluimen in mijn...
4: Nee, dat zeg ik niet.
2: Steken.
4: Nee. You do you. You do you.
3: Een speedo. Een jeanshemd met een speedo.
4: Ik wil vooral dat je jezelf bent, Wim, op de Pride. Voilà. Als je komt. En iedereen zou zichzelf moeten zien. Ja.
0: Ik hoop toch stiekem dat Wim de Vilder in een jeanshemd met een speedo langskomt. Prins Emmanuel, ons prinsje, die heeft een nieuw nummer uit. De zoon van Philippe en Mathilde. Hè. Naast de prins van België ook DJ Vintrix, zo heet hij. Is misschien ook iets voor op de Pride, dit. Patje Crimson, die is naar zijn mening gevraagd. Is niet echt fan, Patje.
5: Ik zou ze misschien een beetje vetter, dikker maken, die koren. Misschien eens een scala vragen. Hè. Misschien een tip. De drums mogen voor mij veel straffer zijn. Ik als DJ zou ze heel moeilijk kunnen draaien in mijn set. Het zou te soft zijn.
0: Ja, geen fan dus. Patje Crimson vindt Vintrix niet goed genoeg. Denk nu ook niet dat we hem meteen in repeat of niet gaan steken. Het is 12 over 8. Dit is Joel Corey, Head and Heart.

0: Ik hoop dat Prins Emmanuel goed geluisterd heeft, want dit is dus hoe je het doet. Hè. Misschien besef je het niet, maar je zit midden in een experiment. Een liefdadigheidsexperiment. Neem jij de 16 bioscooptickets of mag ik ze verdubbelen en geef je ze door aan de volgende luisteraar? En wat zou jij ermee doen? Stel dat je ze wint. Laat maar weten.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto...

0: Meredith Brooks en Bitch. 22 over 8. Ik ben absoluut een bitch, hè. Ik zou bij twee bioscooptickets, zou ik al gezegd hebben, ik ga ze pakken. Maar we zitten nu al aan 16. En ze zitten nog altijd in de pot.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ik wil onderzoeken hoe vrijgevig of liefdadig de Q-luisteraar is. Er wordt altijd gezegd dat dat hele lieve mensen zijn. Ik denk ook dat dat waar is. Maar goed, als je voor de keuze staat, neem jij 16 bioscooptickets voor jezelf. En misschien voor je geliefden of voor je collega's, je kan die dan uitdelen. Hè. Of ga je dat verdubbelen en maak je er 32 van voor een andere luisteraar? Dat is de vraag vanochtend. Serafina uit Kortenberg, hallo.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen. Er zitten momenteel dus 16 cinematickets in de pot. Jij mag die van mij hebben, hè?
2: Ik denk dat ik die ga verdubbelen.
0: Wow, wacht, niet zo snel. Ik heb nog wat argumenten. Wat zou je ermee doen?
2: Ja, ik heb wel wat vrienden van figuratie. Die zouden altijd mee kunnen, maar ik vind het leuker om ze door te geven. Ja.
0: Pak ze, neem die tickets. Ik vind het heel onbeleefd. Ik doe jou hier een aanbod. En jij gaat zeggen, ah ja, nee, ik moet dat niet hebben. Als ik nu bij jou thuis kom en jij zegt van, moet jij een koffie hebben? En ik zeg, nee, dat is toch niet beleefd? Of je hebt eten voor mij gemaakt en ik eet dat niet op. Het is een beetje hetzelfde, hè?
2: Nee, maar als 32 mensen kunnen gaan, nog wat meer liefde verspreiden, is toch leuker?
0: Dat is ook waar. Maar dan, als de volgende dat bij 32 pakt en dat helemaal voor zichzelf houdt, dan zit jij gescheten.
2: Nee, dat is niet erg voor mij, nee.
0: Oké. Ik zou dat aan mijn tand vinden. Ga je het doen? Ga je
2: ja,
0: ze nemen?
2: Verdubbelen.
0: Nee, je gaat ze
2: nee,
0: nemen.
2: Verdubbelen. Nee, verdubbelen.
0: Nee, niet moet
2: nee.
0: Oké. Okay. Niet te overtuigen. Jij hebt je goed hand getoond, Serafina. Er zitten nu 32 tickets in de pot. Dankzij jou. Dat zijn al drie dikke rijen van een cinebazaal, hè? Held. Ja.

Allee, 32 filmtickets. Die zitten in de pot, kunnen van jou zijn. Spelen morgen verder. Het kan ook zijn dat er een catch is, hè. Dat 32 filmtickets zijn voor een experimentele filmzaal ergens in Charleroi. En dat je er gewoon niks aan hebt. Het kan, hè, dat je in het zak aan het zetten bent. Dit is Somber.

0: Het is bijna 8:30. Bart, onze federale regering heeft verschillende negatieve adviezen van de inspectie van financiën genegeerd. Waarover gaat het?
1: Ja, in totaal deed de federale regering dat al 8 keer bij een dossier van Defensie. Dat blijkt uit onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franke zijn de adviezen niet bindend en dus moet de regering ze niet volgen. In totaal gaf de inspectie van financiën al 41 keer een negatief advies. En dan nog schrijnende cijfers over de jeugdhulp in ons land. Nooit eerder werden er zoveel kinderen opgenomen in het ziekenhuis, omdat er gewoon geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen. Een jaar eerder waren dat er nog 120. Het gaat vooral om jongeren jonger dan 2 jaar. Die krijgen vaak niet de nodige begeleiding en hulp. Anders pleit dan ook voor een snellere en betere inzet van de pleeggezinnen.
0: Jonas, wat brengt de dag op weersvlak?
2: We gaan heel zonnig starten en nu schijnt op vele plekken de zon al volop en het gaat snel warm worden. We gaan heel snel richting tropische temperaturen. Het is vandaag opnieuw 30 tot 32, misschien ook al 33 graden, 28 graden voor de kust. Het zal zwoel drukkend warm aanvoelen en daar komt dan in de loop van de namiddag ook gedonder van. Dus in de loop van de latere namiddag meer bewolking, verspreid in het land een aantal buien. En lokaal kunnen die buien ook fel zijn met veel regen op korte tijd, wat hagel, rukwinden. Maar die buien die maken dan wel een einde aan de grote hitte, want morgen halen we nog een aangename 26 graden. Redelijk wat wolken dan, nog een paar lichte buitjes, vooral in het oosten van het land. En dan donderdag, vrijdag, mooie zonnige periodes, aangenaam zomerweer met 25 graden. En in het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan wordt het opnieuw warmer met temperaturen van 30 graden en meer.
0: 4 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum. 12 minuten. Op de B202 tussen de Ring van Anderlecht en de N266 sta je 5 minuten stil. Richting Franse grens sta je stil op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Het is daar afgesloten. 8 minuten file. En nog 7 minuten erbij op de E19 richting Brussel. En dat is tussen Rumst en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dorothee's Doordenker.
4: Al is de leugen nog zo snel, met goede wifi gaat ze nog sneller.

0: Wouting Erickson, Ed Sheeran. Vijf over half negen en Serafina uit Kortenberg die zorgt ervoor dat jij morgen misschien gaat lopen met 32 filmtickets. Tenzij een zeer goed persoon de pot verdubbelt naar 64. Dat kan, we spelen morgen verder. Weet je wat ik mij vaak afvraag? Heb ik zin in tacos, ja of nee? En het antwoord is heel vaak ja. Chance? Want het is vanavond Taco Tuesday in het Q Beach House. Vanavond vanaf 6 uur ben je daar absoluut welkom. En...
1: voor welke job sta jij op?
0: Ik wil graag weten wat jij doet van werk. Enfin, het is te zeggen, ik wil dat graag raden aan de hand van een voorwerp dat jij vaak gebruikt tijdens het werk. Laat misschien even weten wat dat voorwerp is bij jou, zonder je job zelf te vermelden. Anders kan ik dat niet raden. En dan speel jij zo meteen mee. Een voorwerp dat je vaak gebruikt tijdens het werk. Bijvoorbeeld... een hamer.
2: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: 20 voor 9 gepasseerd. Je hoorde Another, een 54 Ultra. Saida uit Oostende, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robbe.
0: Goedemorgen. Hallo. Hallo, ben jij langwakker?
1: Toch wel al eventjes, ja. Alleen een uurtje ongeveer, ja.
0: Ja, dat is toch al eventjes. Dat is al goed, ja. Hè. De wekker gaat toch redelijk vroeg in de vakantie. Het wil ook zeggen dat jij iets gaat doen en zo meteen, want je gaat werken.
2: Voor welke job sta jij op?
0: En ik ga jouw beroep herhalen, Saida, aan de hand van een voorwerp dat onmisbaar is tijdens jouw job. En wat is dat bij jou?
1: Dat is een walkie-talkie bij mij.
0: Een walkie-talkie.
1: Yes.
0: Ik vind dat een heerlijk iets, hè, zo'n walkie-talkie. Ik zou echt de hele tijd misbruik daarvan maken en op die knoppen blijven duwen. Doe jij Roger en over?
1: Nee, dat doen wij niet.
0: Oké, ik ben hier al stiekem vragen aan het stellen.
1: Klopt.
0: Werk jij voornamelijk binnen?
1: Ja.
0: Draag jij een uniform?
1: Nee.
0: Krijg

0: Het is niet omdat het zomer is dat mensen niet werken. Hè. Dat bewijst Saïda bijvoorbeeld. Die is vanochtend vroeg opgestaan om te gaan werken. Saïda, jij gebruikt dus een walkie-talkie bij je job. Walkie-talkie.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Er zijn mensen die denken dat ze het weten, want ik heb absoluut weer geen idee. Birger die denkt, ze werkt in een supermarkt. Klopt dat?
1: Nee.
0: Volgens Steven uit Assen werk je op een dispatching?
1: Nee.
0: Ik zie hier Rudy die denkt, coördinator aan de haven.
1: Nee.
0: Oké. Veel opties. Anna denkt, orderpicker. Ik weet niet eens.
1: Nee, ook niet.
0: Ik weet niet eens wat dat is. Bart uit Herenthout. Jij denkt het te weten, hè? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Hallo, goedemorgen. Wat is jouw gok?
2: Hey, ik denk een winkelverantwoordelijke.
0: Een winkelverantwoordelijke? En waarom denk je dat?
2: Ja, dan heb je ook een walkie-talkie nodig om de mensen aan te sturen van ga dit halen en doe dat. Dus gewoon pure gok.
0: Oké. Okay. Je mag het revealen. Is dat zo? Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ik ben sales manager in retail.
0: Goed gedaan, Bart.
2: Ja,
0: ben je dat misschien ook, Bart?
2: Nee, totaal niet. Ik werk in IT, dus ik heb geen walkie-talkie nodig. Maar ik vind het wel heel cool eigenlijk, want ik zou er ook altijd in praten. Ja,
0: hè, leuk, hè, walkie-talkie. Saïda, ja, misbruik jij dat, je walkie-talkie?
1: Goh, ja, laat ons zeggen, we werken met allemaal dames samen, dus er kan er wel een keer zo'n communicatie in gebeuren. Maar op positieve zin wel.
0: Dat wordt gerommeld via de walkie-talkie, of wat?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Maar is dat echt? Ah ja, want niemand anders hoort dat.
1: Nee, enkel de collega's. Ja, dus,
0: Je kan het volume van de walkie-talkie wel per ongeluk te luid hebben en dan praten over iemand in de

0: winkel of over een andere collega?
1: Nee, want eigenlijk niet. Wij werken eigenlijk ook veel met van die oortjes. Dus dat is eigenlijk echt wel heel discreet.
0: Maar allee, dat wist ik ook niet, dat er in een winkel mensen met walkie-talkies en oortjes rondlopen.
1: Ja, wij hebben die echt wel nodig. Gewoon ook om de klantenservice, klanten heel snel te kunnen helpen en zo. Dus.
0: Wat wordt er dan allemaal naar elkaar gecommuniceerd?
1: Gewoon eigenlijk vooral naar klantenservice toe. Als er een klant hulp nodig heeft, vooraan of achteraan, communiceren wij met de collega's van er komt iemand naar boven of er komt iemand naar achter. Of bijvoorbeeld als we aan de kassen staan en dat we een bepaald product nodig hebben, dat we dat ook communiceren van kan er iemand komen brengen. Eigenlijk vooral dit.
0: Ja, en als er zoiets is, bijvoorbeeld, ik weet niet, er staat een man die aan het roepen omdat er geen Jonagolden zijn, dan wordt dat ook naar elkaar via de walkie-talkie gecommuniceerd van snel naar daar, snel naar daar.
1: Zoiets? Dat kan inderdaad. Dat kan zeker, ja.
0: Oké. Okay. Heerlijk, om laat moet je beginnen zometeen?
1: Ah, wel, ik ben thuis vandaag. Vandaag ben ik thuis.
0: En gebruik je walkie-talkie dan?
1: Nee, vandaag zit hij op te laden om dan eigenlijk terug aan de slag te gaan. Vandaag geen walkie-talkie.
0: Vandaag zijn alle collega's over jou aan het roddelen, Saïda.
1: Ja, dat kan, want mijn gsm die staat hier eventjes op ontploffen. Dus ik krijg hier constant berichten binnen. Dus.
0: Geniet van je werkdag van thuis uit, Saïda.
1: Zal ik zeker doen, hoor. Dank je wel.
0: Zal ik eens zijn.

0: maximum en daarmee 5 voor 9.
1: Verdien. Vraag 10.
0: Straks om 9:30 liever, kan het antwoord op de 10e vraag weer voor jou zijn. Vrijdag won Gilles uit Sint-Niklaas het antwoord op een heel zotte vraag. En die vraag, dat is straks opnieuw de 10e vraag. In welk Frans pretpark opende onlangs een gloednieuwe themawereld World of Frozen? Stuur even verdienvraag 10 als jij wil meedoen.

0: Het is inmiddels 9 uur. Nieuws krijg je van Bart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Over een uur is er Europees spoedoverleg over Ceuta. Dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat 10.000 migranten de oversteek naar Europa probeerden te maken. Ons land neemt ook deel aan het overleg. België pleit er onder meer over tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
3: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
2: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkels strenger aan te pakken. Nooit eerder werden zoveel kinderen noodgedwongen opgenomen in het ziekenhuis, omdat er gewoon geen plaats is in de jeugdhulp. Vorig jaar ging het om 167 kinderen, in 2024 waren dat er nog 120. Dat blijkt uit cijfers die Anders heeft opgevraagd.
4: Om de 2 dagen eindigt er zo een kindje in het ziekenhuis. De grootste groep van die 167 kinderen zijn eigenlijk baby's tussen 0 en 2 jaar. Dat is alarmerend, omdat die kindjes die worden hoogstens fysiek wel goed gemonitord, maar een kindje op die leeftijd heeft ook affectie nodig, wil ook spelen. Ja, dat zijn zaken waar ziekenhuizen allemaal niet op voorzien zijn.
2: Anders pleit daarom voor een betere en snellere inzet van pleeggezinnen. De federale regering heeft al 8 keer een negatief advies van de Inspectie van Financiën genegeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van KNAK. Het ging onder meer over de huur van een hangar. De inspectie vond die huur te hoog, maar de regering ging er toch mee door. Volgens het kabinet Franken zijn de adviezen niet bindend, dus moet de regering ze niet volgen. De dag start zonnig, later wisselend bewolkt met kans op buien. Lokaal kan het ook onweren, maximaal tot 34 graden. Morgen brede opklaringen en overwegend droog bij zo'n 26 graden.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum. 14 minuten richting Antwerpen, 7 minuten op de E313 tussen Ranst en Bommelgem. Richting Franse grens, 6 minuten op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden. Dat is daar afgesloten. En richting Brussel op de E19 sta je 6 minuten stil tussen Rumst en Mechelen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Ach, eindelijk. Eindelijk lekker fout gaan. Met zometeen onder meer de radio's, even zwemmen. En Britney Spears, lekker crazy. Je hoeft

De enige echte Bon Jovi tijdens het Foute Uur. En van dit lied denken zoveel mensen dat de artiestennaam Alcatraz is. Dat is een gevangenis in Amerika, dat is het dus niet. Dat er op Spotify ook een artiest bestaat genaamd Alcatraz die dan probeert plays te snoepen van het echte. Het is wel degelijk Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Safe je gezien. Nu gaat het gebeuren.
1: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt. Van redden jij die?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better with you. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Goed nieuws, want er staan geen files meer op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Verdien vraag 10.
3: En nog goed nieuws, want tijdens het Foute Uur kan je elke dag vraag 10 verdienen. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Jeroen uit Westerlo, een zeer goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Robbe.
3: Jeroen, jij denkt het antwoord al te weten, hè, op vraag 10?
4: Ja, uiteraard, Disney, hè.
3: Disney. Ben je al eens in Disneyland geweest?
4: Al een paar keer. Okay. Ik heb een jaartje een abonnement gehad met mijn vriendin, dus dat was 6-7 keer op een jaar.
3: Oh, jong.
4: En we zijn ondertussen met ons dochtertje ook al 2 keer geweest. En de laatste keer was begin juli, heb ik mijn vriendin daar ten huwelijk gevraagd.
3: Wat? Echt?
4: Jawel.
3: Allee, Jeroen.
4: Dat had ze niet zien aankomen, maar dat was de plaats voor ons.
3: En waar heb je het dan gedaan? Waar in Disneyland?
4: Eigenlijk niet echt in Disneyland, maar in de Disney Village. Bij het bekijken van de match België-Senegal.
3: Ja, wacht, dus, remind me. We hebben toen gewonnen, hè?
4: Ja.
3: Dus dat ook nog eens?
4: Net nog, ja. Oh,
3: Jeroen. Wie weet is het zo. Hè? Misschien is het antwoord op de 10e vraag wel Disneyland. Het lijkt er wel een beetje op. Hè? Je krijgt zo meteen 10 vragen om te beantwoorden binnen 1 minuut.
4: Ja.
3: En het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag juist hebt binnen de minuut, die fameuze vraag 10, dan is dat de prijs die jij krijgt. Ben je klaar voor jouw 10 vragen?
4: Jazeker, denk ik.
3: Allee, hier gauw dan. Welke zangeres die je kent van One Last Time neemt vanaf september een pauze?
4: One Last Time.
3: Stond in alle kranten vanochtend.
4: Ariana Grande.
3: Hoe oud is actrice Annie Gerhards, de bomma uit familie
4: Ege? 100.
3: Welke Max is viervoudig wereldkampioen Formule 1?
4: Verstappen.
3: Waarvoor staat de W in wifi?
4: Wereld, de W van
3: Engels
4: wifi.
3: Woord.
4: Het Engels woord van de W van wifi. De W van wifi. Oei, wifi. Speedtest. Nee, betekenis.
3: Kan het googlen als de wifi werkt?
4: Wireless, sorry.
3: Welke Nederlandse interieurstylist is te zien als expert in blind gekocht?
4: Oh, een Nederlandse interieurspecialist. Blind gekocht.
3: Heel grappig man.
4: Robbe.
3: Nee, dat ben ik.
4: Nee, dat ben jij. Jan Alfrinks.
3: Ja, dat heb je nog juist. Ik denk. Goh, ik weet niet of die binnen de tijd was. Ik denk het net niet.
4: Nee.
3: Je hebt er 4 juist. De Ween wifi was wireless. Dat heb je opgezocht op je wifi. Jan Alfrinks. Het kwam allemaal een beetje te laat.
4: Ja, het waren niet mijn vragen.
3: Nee, maar het zou zo schoon geweest zijn. Nu,
4: het zou heel schoon geweest zijn.
3: Aangezien jij je vrouw daar zijn huwelijk gevraagd hebt, moet je sowieso wel eens teruggaan.
4: Ja, dat gaat er zeker wel komen.
3: Zeg, wanneer is een trouw?
4: Dat moeten we nog vastzetten. Dat moeten we nog, het is nog maar een maand gepasseerd, dus dat moeten we allemaal nog plannen.
3: Voilà, maar goed. Geniet ervan met z'n tweetjes.
4: Oké, goed.
3: En
4: dank
3: pak ze
4: wel.
3: Nog eens, verwen ze nog eens in Disneyland.
4: Ja.
0: Morgen opnieuw. Verdien vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout.
5: Q-music.

Het enige instrument dat iets compleet juist of compleet fout kan zijn. De saxofoon. Dit is het Foute Uur en dit zijn drie schattige broers die in de 90s samen hits scoorden. Hanson.

0: Foutoradio op DAB+, Q Music van BE en in de Q-app.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Oh.
1: Met Christophe en Dina Tersago.
3: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè?
1: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
4: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
1: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen.
5: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
6: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Bart.
7: Goedemorgen. Rond deze tijd begint er Europees spoedoverleg over Ceuta. Dat is het Spaanse deel in het noorden van Marokko. Afgelopen weekend vielen daar 88 doden nadat tienduizenden migranten de oversteek naar Europa probeerden te maken. Ons land neemt er ook aan deel. België pleit er onder meer voor tijdelijke controles aan de Europese grens. Je hoort premier Bart De Wever.
8: Het is wel duidelijk dat wij onze grenzen moeten sluiten in Europa. Dit soort beelden zijn natuurlijk niet vast voor onze bevolking. Het lijkt alsof daar een open deur is en dat iedereen die ons onder druk kan zetten, migratie als een geopolitiek wapen kan gebruiken. Ik ben niet zo show om te zeggen, we gaan de Schengenzone nu maar meteen opzetten en dus migranten gaan terugduwen naar een ander Europees land. Het is aan de buitengrenzen uiteindelijk dat het moet gebeuren.
7: Ons land pleit er ook voor om mensensmokkel strenger aan te pakken. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71.000 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd.
9: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsreden. Dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is. Of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
7: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht opnieuw aangevallen met drones en raketten. Bij een Oekraïnse droneaanval in Moskou zijn zeker 5 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Bij een Russische aanval op Sumy in het oosten van Oekraïne is minstens 1 iemand omgekomen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien. Maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig. Het blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden.
6: En er zijn geen files op dit moment.
5: Matthias van den Bulke.
6: Je hebt sowieso lovers, je hebt sowieso haters van dit weer. Ik zit bij de lovers. Hier is Hugel en I adore you.

Ja, in het Kingdom of Belgium vandaag temperaturen tot 34 graden. Dat is heet, zeker wanneer je thermostaat het begeeft. Allee, ik ga zeggen zoals het is. Hij is vanmorgen vanzelf aangesprongen om zo te zeggen van hallo, ik ben de thermostaat en ik ben hier ook nog. Je hebt me al lang niet meer gebruikt, maar ik ben er. En ik moet zeggen, mijn kot was precies een oven vanochtend. Ik dacht, ga je snel de ruiten openzetten om wat te verluchten en af te koelen. Maar het was het tegendeel, ja. Goed, enfin, ondertussen wat afgekoeld.

Blijkbaar moet je de batterijen van de thermostaat op tijd vervangen. Dan heb je dat niet voor dat die plots aanschiet uit het niets en dat uw kot precies 100 graden heeft. Goeie tip, Jens. Een beetje laat voor mij persoonlijk, maar misschien kan het iemand anders van dienst zijn vandaag. Zometeen krijg je de nieuwe single van Teddy Swims en die gaat echt als een trein en repeat of niet.

0: Ja.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest. Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

Teddy Swims die gaat echt als een trein, of toch wat betreft zijn nieuwe single. Repeat of niet? Want ik ben nu niet echt zeker of Teddy Swims een kampioen is in de 100 meter sprint of zo. Maar goed, Breakup in Reverse doet het heel goed in Repeat of niet bij onze luisteraars. Het is een heel persoonlijk nummer. Het gaat over een stuk gelopen relatie van Teddy zelf, een paar jaar geleden ongeveer. En hij blikt erop terug zonder wrok, zonder dat hij boos is of zo. Eerder echt met een open vizier, op een heel kwetsbare manier. Vind ik heel mooi om op die manier terug te blikken op een fout gelopen relatie. Dat probeer ik in mijn leven ook altijd te doen. En het zijn er al een paar geweest. Goed, repeat of niet, dat wil ik vooral weten van jou. Gooi de Q-app open en drop je mening. Het is volledig gratis en wij keren. Dus repeat of niet.

0: nieuwe single van Teddy Swims, Break Up and Reverse.
1: Repeat of niet?
0: Ja, die komt wel binnen, nee, toch zeker bij mij. Het is sowieso een repeat voor Vanessa, ook voor Janine uit Tongeren. Groetjes daar. Natasha die heeft ook gestuurd repeat. Love the Teddy, deze song is zo breekbaar. Prachtig, een klein beetje anders dan zijn andere songs, maar zeker niet minder kwalitatief. Voilà, dat is een goede review van Natasha. Ook Anne heeft een absolute repeat gestuurd. Jessica is ook fan. Het is een zeer rustgevend nummer. Dat kan ook in de zomer. Heidi vindt van niet. Ze vindt het geen summer vibes hebben. Dus ze vindt het maar niks. Ja, ik snap het. Maar ja, rustige nummers kunnen ook soms, hè, Heidi, in de zomer. En Mark die heeft een repeat gestuurd. Zijn stem raakt me altijd. Wel Mark, deze namiddag rond 25 over 5 zal het je nog eens raken. Want Teddy Swims keert dan terug bij Eureka Down.

0: Satellites. Is er al iemand gaan kijken naar de nieuwe Spider-Man? Ik lees heel veel goede recensies online, maar ik moet het toch ook eens checken bij onze luisteraars. Dus als je al bent gaan kijken, laat even je mening achter in de Q-app. Ondertussen is het 11:01 en er is één plaats waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest onderweg. Dat is op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Moet je 10 minuten bijtellen. Daar staat een defect voertuig en de verbindingsweg is er ook versperd. Q sounds better with you.
1: Matthias van den Bulk.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Knew It, I Knew You van Taylor Swift is de soundtrack van de nieuwe Toy Story. Maar zaterdag was er uiteraard de Q-première van de nieuwe Spider-Man-film. Heel wat luisteraars die mochten er naartoe in de Kinepolis van Oostende. Ik ben zelf nog niet gaan kijken, maar blijkbaar is het wel een topfilm. Wart uit Antwerpen zegt Spider-Man in één woord, Matthias. Wauw. Fabio uit Houthalle-Helchteren die vindt het de beste Spider-Man tot nu toe. En Allison uit De Haan vindt het ook echt een geweldige film. Grappig en soms ook verdriet. Het is een topfilm. Er is ook nog een audioberichtje binnengekomen van Dominique.
1: Hey Matty, prachtig film zoals de andere. En misschien best blijven zitten tot na de aftiteling. Groetjes.
0: Ah, er is blijkbaar nog een verrassing na de aftiteling. Dat vind ik altijd tof. Allee, als ik op de hoogte zit, anders ben ik meestal al weg. En dan is het ook spijtig. Goed, ik ga er moeten werk van maken, van die nieuwe Spider-Man film. Nu een

van de mannen van De Bouwsa. Deze week jouw Q-top schijf. Dat wil dus zeggen dat dat de song is die we het meeste gaan draaien de volledige week. Maar je kent ons ondertussen ook een beetje. Ed Sheeran draaien we ook heel graag, dus die hoor je zo meteen na Key.

richting Nieuws van 11 met Ed Sheeran en Azizam. We hadden het daarnet over de nieuwe Spider-Man. En dat je moet blijven zitten blijkbaar tot na de aftiteling. Blijkbaar is dat iets bij alle Marvel-films. Hanna uit Zedelgem is een grote fan en ze zegt dat er bij alle Marvel-films na de aftiteling nog iets getoond wordt. Voilà, bij deze weet je dat.

0: Het is 1 over 11. Goedemorgen, Bart heeft nieuws.
1: Goedemorgen. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. Een van de vier kinderen vond de lichamen van zijn ouders en sloeg meteen alarm. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ruim de helft van alle klachten over stalking en belaging wordt geseponeerd. In totaal gaat het om meer dan 71.000 dossiers in de afgelopen 5 jaar. Dat blijkt uit cijfers die N-VA heeft opgevraagd.
2: Soms kan dat zijn omdat er onvoldoende bewijs is, omdat de dader niet gekend is of niet meer kan gevonden worden. Dat kan zijn om opportuniteitsreden, dat kan zijn dat het gedrag misschien ondertussen gestopt is, of dat men zegt, ja, het is te beperkt gebeurd.
1: Amper 9% van alle dossiers leiden uiteindelijk tot een dagvaarding. En goed nieuws als je morgen nog moet tanken, want dat wordt opnieuw een stuk goedkoper. Voor een liter benzine 95 daalt de prijs met 9,1 cent tot maximaal 1,87 euro per liter. Voor benzine 98 betaal je vanaf morgen 1,99 euro per liter. En ook de dieselprijzen zakken met bijna 8 cent tot 2,21 euro. Ook stookolie wordt opnieuw goedkoper. Het is overal zonnig en droog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen en donderdag vrij zonnig. Het blijft ook overwegend droog bij zo'n 26 graden.
0: Het is heel warm, maar het is ook heel rustig op de Vlaamse snelwegen. Er is maar één plaats waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is op de E40 richting kust. Tussen Aalter en Beerne moet je op dit moment 6 minuten bijtellen.
3: Matthias van den Bulke.
0: Alright, zet uw airco aan, drink genoeg water en draai de volumeknop volledig open. And you're so good.

0: zijn klaar. Ends in Love Generation. Ja, de Love Generation vindt je deze week in Antwerpen. Daar begint vandaag al de Antwerp Pride. Met als hoogtepunt zaterdag de parade met onze Q-wagen. Als je er mee op wil, je kan je nog altijd inschrijven op qmusic.be of via de Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nog in Antwerpen wonen de mannen van Bazaar. Dit is hun nieuwste creatie.
2: Q.

0: slaat hij genadeloos toe.
1: Mag ik even iets vragen van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Q-music. Surf naar Q-music.be. Q.
2: Sounds better with you.
0: With you.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10 om te zien live.be.

Het is niet zijn beste week van Harry Styles en zijn American Girls. Hij is namelijk gezakt in de Q Top 40 van 10 naar 16. Niet zo goed, hè? Dat gaat Q-DJ Emma Salden ook niet graag horen waarschijnlijk, want zoals je weet is Emma een diehard fan. Claudine die vraagt trouwens net in de Q-app, hoe is het met Emma? Is ze al bevallen? Ja, goede vraag Claudine. Bij mij weten nog niet voorlopig geen nieuws. En je weet wat ze zeggen, geen nieuws, goed nieuws. Maximum Summer. Q Music.

Geen nieuws is goed nieuws, dat wordt heel vaak gezegd. Maar eigenlijk in het geval van QDJ Emma Salden is het misschien toch beter. Nieuws is goed nieuws, want dat zou willen zeggen dat ze bevallen is. Maar voor alle duidelijkheid, het is nog niet zo ver. Het is nog niet zo ver, nee. Anders had Vincent Virus waarschijnlijk al iets laten weten. Je kent hem. Ah, hij gaat zo trots zijn. We kijken er naar.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Wat een prachtige classic ondertussen uit 2014. Superheroes van de Squids. Het is ondertussen net geen 11:30 en er is een stevige file gemeld op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Zellik moet je een uur bijrekenen. Dat komt daardoor een ongeval. Ook richting de grens met Nederland vertraag je E314 tussen Genk-Oost en Maasmechelen 8 minuten extra. Er is daar sprake van een bermbrand. Geen idee wat een bermbrand is, maar ik denk dat de berm daar dus in de fik staat.
2: Matthias van den Bulke.
3: You sound better with you.

0: Dat is mijn plan de komende minuten. Shut Up van Black Eyed Peas. Ik heb muziek voor jou van Niall Horan, Coldplay en ook de nieuwe Freya Sky.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.
2: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
4: Zou wel zijn, it takes two to mango, hè?
3: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
5: Q Music.
6: Q sounds better with you.
7: What?

sinds dit voorjaar in de playlist van Q-Music. Freya Sky en haar Silent Treatment. Zeg, wat is jouw ultieme zomerschijf? Ik vraag het omdat onze Robbe op zoek is naar de 5 heetste zomerschijven van de zomer. Dat is dubbelop, maar ja, dan is het klaar en duidelijk.

0: Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Het is 10 minuten voor 12. Deze zomer wordt het elke ochtend extra heet met Robbe.
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: En dan vooral met de muziek die jij op je loslaat heel vroeg op de dag. Want elke ochtend doen we Robbe's Big Five van de zomer bij Q-Music. Onze Robbe wil namelijk tegen het einde van de zomer de 5 beste zomerhits aller tijden kennen. En jij mag beslissen welke zomerhits tussen dat lijstje staan. Vanochtend werd Désenchanté van Kate Ryan eruit gegooid uit die 5. Vind ik jammer. Ja, rip. Door Charlotte uit Denderbelle. Ik zal ze wel nog eens terugpakken, die Charlotte. Haar ultieme zomerschijf is deze, Temperature.

0: En sinds deze ochtend zit hij dus in het lijstje van Robbe's Big Five.
1: Van de zomer.
0: Jessica uit Ieper, die heeft ook nog een goede suggestie. Deze Aiko Aiko van Justin Wellington.
2: Q

komen nog heel wat leuke suggesties binnen voor Robbe's Big Five van de zomer. This ain't nothing but a summer jam. Oh ja. Deborah uit Wingenen is grote fan van Summer Jam van Underdog Project, uiteraard. Sipping whiskey out the bottle, huh? Not yeah. Thinking about tomorrow, singing sweet home Alabama all summer long. En Sophie uit Vosselaar die gaat dan weer los voor Kid Rock en All Summer Long. Ja, er zijn zoveel geweldige zomerhits gemaakt al in de geschiedenis. Het is moeilijk om te keuzen, moeilijk om te kiezen liever. Benieuwd wat de Big Five gaat worden op het einde van de zomer. Maar jij hebt het dus voor alle duidelijkheid in de hand.

0: sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
1: Het is 1 over 12. Goedemiddag. Bart heeft nieuws.
2: Goedemiddag. In Brugge in West-Vlaanderen is een koppel dood teruggevonden in hun woning. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Dat bevestigt het parket. De werkgeefster van de vrouw was eerder al komen aanbellen omdat ze niet op het werk was verschenen, vertelt collega Klaas Daneel.
3: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
2: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Antwerpen is een man van 22 in levensgevaar nadat hij viel van het standbeeld van Brabo op de Grote Markt. Het gebeurde zaterdag al, maar het raakte nu pas bekend. De man verkeert nog steeds in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. En meer dan 1,1 miljoen Vlaamse kinderen verliezen hun schoolbonus. Dat is een extra bedrag bovenop de kinderbijslag. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien in de Tijd. De bonus verdwijnt voor iedereen die geen sociale toeslag krijgt. Maar dat is amper een derde van de kinderen. De Gezinsbond betreurt de maatregel.
4: Die september is toch wel echt een dure maand die impact heeft op veel gezinnen. Met het nieuwe schooljaar, de opstart van de hobby's, de vakanties net achter de rug. Dat voelen veel gezinnen wel in hun portemonnee. Dus vinden we dan natuurlijk wel jammer dat er voor zoveel gezinnen de schoolbonus zal verdwijnen.
2: De uitbetaling van de schoolbonus gebeurt overmorgen. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
1: De langste file die staat op dit moment op de Brusselse buitenring. Tussen Grimbergen en Zelk moet je 1 uur en 17 minuten bijtellen. Komt daar door een ongeval eerder vanochtend. Wegblijven, zou ik zeggen, op die Brusselse buitenring. Ook op de binnenring vertraag je 12 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Richting Brussel E314 vanaf Maasmechelen tot Genk-Oost 10 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 5 minuten extra rekenen. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Matthias van den Bulke.
1: Wie zat er dit weekend op een gondel in Venetië? Je hoort het juiste antwoord na Post Malone. Goedemiddag.

0: Jennifer Lopez. Ze werd dit weekend gespot in een gondel in Venetië. Ja, het is dus iets anders hè, dan op een podium. De zomer is ondertussen halverwege, over halverwege zeg wel, want we zijn 4 augustus, even reality check, I know. Maar we hebben nog zoveel leuke dingen op de planning staan. Suikerrok in Tienen bijvoorbeeld, Pukkelpop, de Lokerse feesten zijn bezig en het Q Beach House is nog de hele maand augustus open voor jou. Als je deze week nog komt, dan kan ik aanraden vanavond bijvoorbeeld, dan is er tussen 6 en 8 een Taco Tuesday. Kan je lekkere taco komen maken en vooral ook komen opeten. Morgen namiddag hebben we een miniconcert van K3. De meisjes van K3 komen langs. Donderdag ben ik Q-animator van dienst. En zo is er wel elke dag iets te doen. Op maandag is er altijd een gratis sportles die je kan bijwonen. Dan zijn we lekker Sporty Spice. Onze collega's van gyms die zorgen dan bijvoorbeeld voor een les yoga, pilates of body attack. Heel leuk om zo sportief de week mee te starten. Q-music.
1: Gyms, meer dan fitness. Meer op gyms.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Q.

blijft toch een dikke scheer Firestone van Kygo. Ivo, het kinderhooi, die kijkt al uit naar het weekend. Ik snap je volledig, Ivo. Met het Bastion Festival in Kinderhooi daar. Wij keren nu nog eens terug naar vorig weekend. Naar afgelopen vrijdagavond. Tijdens het Q Sunset concert van De Bouwsa. Maar ook van Maxim. Dit is een live versie van Hoe Dan Ook. Nog even teruggenieten.

Maxim live aan het Q Beach House. Met een prachtig Q Sunset concert van afgelopen vrijdag. En we gaan nog een Sunset concert geven deze zomer. Op donderdag 27 augustus. Zet het in het rood in je agenda. Hopelijk gaan de temperaturen dan ook weer lekker in het rood. Dan wordt het lekker show.

0: Niet omdat het schooljaar dan terug begint of zo. Maar wel omdat Cindy dan voor een carrière-switch gaat. Na 10 jaar werken als huishoudhulp gaat ze terug in de kinderopvang. Veel succes, Cindy, en geniet nog even van die maand congé, hopelijk. Ondertussen is het 1:01 en het is uitkijken op de Brusselse buitenring. Daar is een ongeval gebeurd en je verliest er heel veel tijd. Tussen Vilvoorde Koningsloo en Zelk moet je 1:21 bijtellen. Dus blijf daar gewoon weg. Ook op de binnenring vertraag je 11 minuten vanaf Groot Bijgaarde en Jette. Tussen, nee, richting Antwerpen. Maar liever op de A12 vanaf Aartselaar tot Kleidalaan komt de Steenweg 6 minuten bijtellen. En je vertraagt ook op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten extra. Stel dat je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Q-music. Matthias van den Bulke.
0: En Teddy Swims is er ook bij. Q-Z-

Rachel Plattenbeck, you. No, I've still got a lot of fire left in me. En haar fight song. Zometeen de nieuwe van Juste en dat is echt een toppertje. Guess the summer song. Maar eerst mag jij jouw muzikale kennis tonen in de Q-app. Het spreekt voor zich, Guess the Summer Song. Jij moet raden welke zomerhit je zo meteen hoort. Het is heel eenvoudig, zo meteen hoor je een mini-stukje uit een nummer, uit een echte Q-hit, uit een zomer. En als je het herkent, dan moet je dat bewijzen door het in te zingen via de Q-app, kan dat via een spraakberichtje. Maar je kan het ook gewoon doorsturen via de Q-app als je niet zo'n nachtegale stem hebt. We gaan vandaag voor een echte zomerhit uit 2005... Ik weet nog dat ik toen van het eerste naar het tweede middelbaar ging. En op de schoolfuif op het einde van het jaar stonden we toen enorm te shaken op deze. Zeer benieuwd of je hem zal herkennen. Als je het weet, zeker laten weten.

0: Q-Music. Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
4: Tof!
3: Met Christophe en Dina Terzago.
5: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè?
3: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
6: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
3: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Highline en De Morgen.
7: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
8: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Smartfoto.be.
10: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
11: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
10: Echt of wat?
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
13: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highland. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
18: Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro.
19: Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel.

0: Het is de nieuwe single van Houston samen met Sam Harper en Just a Little Bag Music.
1: Guess the Summer Song.
0: Elke middag testen we jouw muzikale kennis en checken we hoe goed jij mee bent met Q Music en met de zomerhits door de jaren heen. Je hoorde daarnet een kort fragmentje uit de zomerhit uit 2005. Katrien laat van zich horen via de Q-app. We gaan eens luisteren wat Katrien te zeggen heeft.
2: Tengo la camisa negra van Juanes.
0: Ja, dat is juist.
2: Katrien Segers uit Gerardsbergen.
0: Oké, dankjewel Katrien Segers. Ook Martijn wist het.
3: Dag Matjas, dat is Juanes.

0: Alex Warren, Back Your Music.
1: I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road.
2: En de hit waarmee het allemaal begon, Carry You Home. Ondertussen 9 voor 1, dat betekent afscheid voor mij, maar Jolien Roets die opkomt.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
2: Ik heb wel nog een paar parels om je af te sluiten. Meteor komt eraan na de nieuwe van Alesso. Een hele fijne middag.

0: Hey, ik ben Meteor en hier ben ik samen met Babette met 1 op een miljoen.
1: Q-Music. Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: warm summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Goedemiddag, nieuws van 1 uur krijg je van Bart.
2: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen voert een onderzoek naar de dood van een koppel in Brugge. Een man van 34 en een vrouw van 30 werden gisteren dood teruggevonden in hun huis. De werkgeefster van de vrouw had eerder al aangebeld, omdat ze niet op het werk verschenen was, vertelt collega Klaas Daneel.
3: Ze vroeg van ja, kun je mama eens halen? Is mama thuis? Maar de kinderen zeiden van ja, nee, mama is aan het slapen. Even later kwamen ze weer aan de voordeur en zeiden ze van ja, de slaapkamer is op slot. We kunnen mama en papa niet wakker maken. En het is pas later op de avond dat de kinderen zelf de gruwelijke ontdekking hebben gedaan en ze hebben hun beide ouders dood aangetroffen op bed in de slaapkamer.
2: De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Dries Wieler nieuws, want de ploeg Team Flanders Baloise stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders Baloise bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. Je hoort David de Henaal.
4: Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
2: Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
1: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, van Antwerpen-Oost tot de Kennedy-tunnel 13 minuten trager. Op de Brusselse buitenring tussen Strombeek-Bever en Wemmel verlies je 6 minuten door een ongeval. En op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarme 6 minuten trager. Je moet daar uitkijken voor een defect voertuig. Richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Kleidalaan kondigt ze steenweg 5 minuten bij. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
1: Geen borstenbedrog hier, what you see is what you get. En dat is nu een jongen met

laatste dag van de week. Sorry papi, van Topic en Becky. Maximum Summer. Afkoeling kan je vandaag vinden aan de kust, ging ik zeggen, met maar maximum 27 graden vandaag in Oostende. Maar het is hier echt waar ook bloedje heet vandaag aan de studio. Maar je mag toch afkomen hoor, de drankjes die staan wel fris en de muziek die doet al de rest. Kreeg je net een berichtje van Steven uit Assen met de vraag of ik een toepasselijk liedje wilde afspelen voor hun 25ste huwelijksverjaardag. En alsof ik het op voorhand had gevoten, had ik gewoon deze al klaarstaan vanmiddag. Denk eerlijk gezegd dat het niet toepasselijker kan. Openingsdans. Shania Twain.

0: komt hij deze live brengen hier bij ons in Oostende.
1: Today, tomorrow.
0: En zet het in je agenda. Morgen is de beurt aan de meisjes van K3. Zij komen dan langs en dan komen ze zomer van Oyalele zingen. Hè? Ah ja. We verwachten ze vanaf 5 uur, dus kom op tijd, want we denken dat het heel erg druk gaat worden. Zometeen de Happy Puppies uit Noorwegen, die ons vorige week vrijdag aan het dansen kregen op het strand, want ze maakten de kiertopschijf.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
4: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
4: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim. Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood. 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Het nummer gaat over de magische verbondenheid. De verbondenheid die je voelt als je samen naar muziek luistert. Samen dansen, samen vieren. De perfecte cue op schijf Lose Myself van de Bauza. En we gaan verder vieren hoor, maar zo af en toe eens een pauze nemen van het vieren, dat is dan weer goed voor de lever. Dit is Pink en Sober.

Zometeen de man wiens schoonvader nu zaterdag optreedt in mijn geboortestad. Het is cryptisch, maar de fans gaan het weten. Eerst nog Sianna Spyro en de files. Half twee, er staan er vier waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, van Berchem tot de Kennedy-tunnel, 12 minuten extra, dat komt door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313, tussen Randst en Antwerpen-Oost, verlies je 9 minuten. Richting Gent op de E40, tussen Afligem en Aalst, verlies je 6 minuten. Stef heeft doorgestuurd hoe dat komt. Er is een vrachtwagen Balenhooi verloren daar. Dus uitkijken. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je nog 5 minuten. Maar als je nog op een andere

0: verloofd met de Amerikaanse actrice en regisseur Zoe Kravitz, de dochter van Lenny. En Lenny die speelt nu zaterdag een concert op de Lokerse feesten. Als je gaat die dag, we zien elkaar daar. De lievelingsband van mijn papa, of toch een van de lievelingsbands van mijn papa, die speelde al 3 keer op de Lokerse feesten. In 2004, in 2009 en iets minder lang geleden in 2018. En die band die komt er nu aan, na de DJ, die dan weer nu zondag op de affiche staat.
1: Alles zit mee. Je lijf glimmend van de lotion in de zinderende zon op het strand. Je bent

0: Radeloos toe.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keit of petteke onweerstaanbaar is. Q-music. Surf naar qmusic.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

En ik denk van heel veel mensen, absoluut. A Simple Minds on the Light and Kicking. Maximum. De Lokerse feesten zijn in volle gang. Hè. De diehards die hebben een abonnement voor 10 dagen. Mensen met jonge kinderen zoals ik, die gaan misschien wel eens 1 dagje of zo, of een paar dagjes. Dus ja, in volle gang. Maar dit weekend is het ook Suikerrock. En daar gaat Nathalie uit Tienen ook weer werken. Ze stuurt, de affiche is misschien niet zo top als vorig jaar met Nelly Furtado. Maar kom je, we hebben nog een, of je hebt nog een drankje te goed van ons. Want de affiche is wel top ook dit jaar ook hoor, van Suikerrock. Maar ik ga er niet bij zijn dit jaar. Nee, vorig jaar inderdaad speciaal voor Nelly Furtado geweest, maar als ik het zo eens opsom, hè, qua festivals, ik ben mijn best aan het doen deze zomer. Ik heb Echter Parklife gedaan, ik heb de Gewone Werchter gedaan, ben naar de Gentse Feest geweest, ik heb Campos Solar gedaan, die hebben we allemaal al gehad. Dan komt er nog de Lokerse Feesten aan, Weekend Dance, Pukkelpop. Ik denk, dat is toch een mooi lijstje. Is er iemand die beter doet dit jaar, die waanzinnig veel festivals gaat doen dit jaar? Welke heb je al gedaan? Welke staan er nog op het programma? Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Laat het mij eens weten in de Q-app of je beter doet. Suikerrock dus niet. Nee, vorig jaar was ik er wel. En toen zag ik deze voor het laatst live. Pommelien Thijs, dit is Atlas. Hey.

Frequencies en Live It All. Gert-Jan stuurt dat hij nog nooit een festival heeft gedaan. Dat hij mobiele wc's verschrikkelijk vindt. Neel uit Zwevenzeel gaat zondag voor het eerst naar Suikerrock. Voor Bas en Clouseau onder andere. Melanie uit Meessen die zet elk jaar Camping Kitsch op haar lijstje. En ook Highlight en Ieper. En Shana uit Genk stuurt Jolien, je mag Bad Bunny niet vergeten. Het is geen festival, maar het was toch ook top, hè. Dat zijn herinneringen voor het leven. Ik heb er nog altijd levendige dromen over. Nu bij Q, Shaggy. Maximum Summer. Q Music. All right.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: Een goedemiddag, nieuws van 2 uur krijg je van Bart.
5: Goedemiddag. Een dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. Triest wielernieuws, want de ploeg Team Flanders-Balwaze stopt ermee. Dat laat het team weten in een persbericht. De ploeg vond geen nieuwe sponsors nadat de Vlaamse overheid zich vorig jaar al terugtrok. Flanders-Balwaze bestaat al 33 jaar. De ploeg stond bekend als het opleidingsteam voor Vlaams wielertalent. En de tweede hittegolf is nu officieel een feit. Zo net werd in Ukkel 30,1 graden gemeten. Dat bevestigt het KMI. Je hoort David de Henao.
6: Die hittegolf is begonnen op 28 juli en die gaat stoppen op de eerste dag dat we beneden 25 graden komen in Ukkel. En dat zal wellicht donderdag of vrijdag zijn.
5: Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maximaal tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
4: 5 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Gent staat de langste file. Op de E40 tussen Ternat en Aalst verlies je 32 minuten. Daar liggen obstakels op de weg. Een vrachtwagen is daar zijn lading verloren. Richting Antwerpen op de E313 verlies je van Rans tot Antwerpen-Oost 12 minuten. In de richting van de kust op de E40 tussen Middelkerken en Gistel 9 minuten extra door een ongeval. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 6 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 6 minuten trager tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
0: Jolien Roets.
4: Je zou het niet altijd zeggen, maar de meeste mensen deugen. Zometeen het bewijs. Nu Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Survivor. Deze dinsdag overleven gaat beter met Survivor, Destiny's Child, My Girls. Ja, tegenwoordig is het soms moeilijk om te geloven, zeker als je eens in een commentsectie gaat kijken op social media en zo, maar de meeste mensen deugen. De meeste mensen hebben een goed hart en vinden het leuk zelfs om andere mensen blij te maken. Het is collega Robbe Petitjean die dat deze week in de ochtendshow probeert te bewijzen.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ja, de man is bezig met een groot liefdadigheidsexperiment bij de luisteraars van Q-Music. En de vraag is eigenlijk elke dag simpel. Neem je de cinematickets die Robbe jou in de aanbieding heeft, of verdubbel je ze en gun je ze aan iemand anders? Tot nu toe blijkt dus dat de Q-luisteraar de andere wel gunt. Want vanochtend kreeg Serafine uit Kortenberg het voorstel om 16 cinematickets te pakken. Maar nee.
2: Ik heb wel wat vrienden van figuratie, die zouden altijd mee kunnen, maar ik vind het leuker om ze door te geven. Ja.
3: Nee. Pak ze, neem die tickets. Ik vind het heel onbeleefd. Ik doe jou hier een aanbod. En jij gaat zeggen, ah ja, nee, ik moet dat niet hebben. Als ik nu bij jou thuis kom en jij zegt van, moet jij een koffie hebben? En ik zeg, nee, dat is toch niet beleefd? Want je hebt eten voor mij gemaakt en ik eet dat niet op. Het is een beetje hetzelfde, hè?
2: Nee, maar als 32 mensen kunnen gaan, nog wat meer liefde verspreiden, is toch leuker?
0: Schoon, hè? Maar nu begint het heel interessant te worden, hè? Want de teller staat op 32 cinematickets. Toch al eens de moeite. Morgen gaat het liefdadigheidsexperiment van Robbe verder vanaf 6 uur in de ochtend.

0: Niets breekt zo hard als een hart. Mark Ronson en Miley Cyrus. Maar er bestaat wel een heel goed medicijn, namelijk muziek.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

Rose Garden Lemon Tree, 30 jaar oud, gemaakt in 1960. Nu zaterdag staat deze man on the beach in Zeebrugge met zijn Monolith Tour. Ik zag al beelden van die tour in Parijs. Voor de fans is dit niet te missen. David Guetta, Beautiful People aan de zijde van Sia.

0: Nog voor 3 uur hoor je de vrouw verantwoordelijk voor de meest spectaculaire move in de Q-top 40 deze week. Want ze stijgt 23 plekken. Dat is waanzin. Zometeen een ode aan de Big Apple. Eerst nog Cameron Whitcomb en de files tussen. 2 minuten over half 3 en er staan 6 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. De langste file die staat in de richting van Gent tussen Groot-Bijgaarde en Aalst op de E40. 23 minuten extra. Richting de kust op de E40 tussen Nieuwpoort en Gistel nog 17 minuten bij door een ongeval. Richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je 16 minuten. Op de Brusselse buitering tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra. Op de E429 verlies je van Edingen tot Mark 5 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Legrellelaan en de Kennedy-tunnel 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Music. Maximum Summer. Jolien Roets.

0: Fire, State of Mind van Jay-Z en Alicia Keys. Normaal gezien maak ik nooit anti-reclame voor de muziek op Q-Music. Dat is ook logisch. Ik vind alle muziek superleuk, maar ik kom nu even specifiek richten tot luisteraar Lieve uit Hamme. En Lieve waarschuwen dat het liedje dat ze absoluut niet leuk vindt, dat eraan komt binnen een minuut of 3,5. Nu, aangezien het ooit de nummer 1 is geweest, ga ik ervan uit dat alle andere mensen het wel heel goed gaan vinden. Maar Lieve dus niet. Dus Lieve, na Turn the Lights Off, misschien even iets anders doen.
1: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n €98 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €98 miljoen. Online of in je winkel.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
6: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
7: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
6: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

lieve, je mag terugkomen dan hoor. Het is voorbij. Het is moeilijk voor te stellen, maar er zijn mensen die Toons & I en Dance Monkey niet leuk vinden. Voilà. Lieve is zo iemand. Maar goed, we gaan ons focussen op de muziek van nu. In de Q-top 40 deze week weer veel gevestigde waarden. Dat is vaak zo, hè. Artiesten die al een hele tijd meegaan, die we al heel goed kennen. Maar zo af en toe komt er dan eens iemand piepen die we nog niet goed kennen. En dat is deze week het geval voor Stella Lefty. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. Ze is 23 jaar. Ze is geboren in Chicago. En haar echte naam is Stella Lefkowski. Dus ja, Lefty is dan wel een klein beetje makkelijker. Ze is de dochter van een miljardair, van Eric Lefkowski. Wat een moeilijke naam, zeg. En dat is een van de oprichters van het bedrijf Groupon. Je kent dat, hoor. Dat is zo'n bedrijf dat je de kans geeft om al zo'n voordelige groepsaankopen te doen. Ja, dat dus. Die Eric die heeft dat mee op de kaart gezet. Dus je kan je voorstellen, stelletje, die heeft niets tekort gekomen. Hè. Daarnaast heeft ze natuurlijk ook heel veel talent geërfd. Als kind schreef ze al eigen nummers. Ze ging dan studeren in Amsterdam en begon ook in die periode dingen te delen op TikTok met een hele grote following in de States als gevolg. En in februari bracht ze dan haar hit Boston uit en die maakte de grote oversteek naar ons, naar Europa en naar Vlaanderen en dus ook naar jouw Q-top 40. En met succes, want dat is even waanzin hoor. Vorige week kwam ze nieuw binnen, toen voorzichtig, op nummer 33 in je Q-top 40. En deze week stijgt ze maar liefst 23 plekken. 23 naar omhoog, dat is bijna ongezien. Ze is dus deze week met voorsprong de sterkste stijger en staat op nummer 10. Dit is Stella Lefty en Boston.

0: 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 €. Aldi, altijd slim.
1: Een goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Niels.
2: Een goedemiddag. Er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het was een van hun 4 kinderen die hen vond. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort collega Klaas Daneel.
3: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat is allemaal nog onduidelijk.
2: En een dodelijke overval in Elsene in Brussel. Daarbij is de uitbater van een nachtwinkel omgekomen. Het gaat om een man van 67. Zijn vrouw werd door de overvallers in de kelder gekneveld. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket heeft een onderzoek geopend. En in een zoo in de Japanse hoofdstad Tokio zijn 3 leeuwen gestorven door de hitte. Een kleine 2 weken geleden werd het leeuwenverblijf al gesloten, omdat enkele dieren gezondheidsproblemen hadden. Bij sommigen ging het van kwaad naar erger. Ze verloren het bewustzijn en konden niet meer rechtop staan. De regio wordt sinds midden juni getroffen door een hittegolf met temperaturen tot boven de 40 graden. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
1: Er staan 2 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 22 minuten bij. En op de Brusselse buitenring verlies je van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem, 7 minuten.
4: Jolien Roets.
1: 2 nummer 1 hits met 3 jaar verschil. We beginnen met de oudste, 2023. Dit is Cyril.

Tane uit Brugge is hier geweest daarnet en dat is zijn favoriet. Miss WK Shakira met Burna Boy en Die Die. Een belangrijke vraag in functie van de volgende week woensdag. Heb jij je eclipsbrilletje al besteld? Ik hoop het voor jou, want ze zijn blijkbaar heel schaars geworden. En je weet het allicht al, hè? Maar volgende week woensdag, rond 17 minuten over 7 s'avonds, zal de zon voor 90% verduisterd te zien zijn hier in België. Zoiets gebeurt echt niet vaak. Ze noemen het zelfs de zonsverduistering van het decennium. En dat willen we natuurlijk allemaal heel graag zien. Nu, blijkbaar is het een rush nu naar eclipsbrilletjes online. Dus ik ben heel blij dat ik zo'n vent heb die zo'n dingen leest en dan zoiets heeft van kom, ik ga dat bestellen. Dat is al in orde. Gisteren heeft hij nog de reflex gehad om er te bestellen voor ons op Amazon, denk ik. Hopelijk zijn ze goed genoeg, kwalitatief genoeg, om volgende week dan te kunnen kijken en worden ze ook nog op tijd geleverd. Het staat ook echt in mijn agenda, hoor, de eclipse volgende week. Zo een prachtig fenomeen. En dan samen met de kindjes kijken, die mogen dan iets langer opblijven. Dat is toch iets... Ja, dat zijn memories for life. Ik weet dat ook.

0: woensdag wordt de zon 90% verduisterd. De zonsverduistering van het decennium, moet ik zeggen. Geen zeggen van de eeuw, maar dat is een beetje overdreven. Ja, gisteren heeft mijn lief gelukkig nog de reflex gehad om eclipsebrilletjes te bestellen op Amazon. Gregory die stuurt dat ze er daar blijkbaar nog een paar hebben. Maar bestel ze op tijd, hè, want ze moeten ook nog toekomen natuurlijk. Jurgen uit Wevegem die is nog voorzien, heeft zijn eclipsebrilletje nog van de 1999. Kijk, van ja, ik heb daar dus echt herinneringen aan. Hè, dat iedereen dat ook had, dat iedereen ook samen keek naar die zonsverduistering. Lief uit Brecht die stuurt nog, als je geen eclipsebrilletje kan scoren, kan je ook een badje water buiten zetten en kijken in het water naar de zon. Dan kan je ook de zonsverduistering volgen. Ja, er wordt echt wel aangeraden om nooit rechtstreeks te kijken. Dus ja, iedereen heeft zijn voorbereidingen aan het treffen. Ik hoop dat je op tijd bent en zet het ook in je agenda, dat je het zeker niet mist. En dan duimen dat het niet bewolkt is, zoals vandaag.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Oh.
1: Met Christophe en Dina Tersago.
3: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè.
1: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
4: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
1: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen. IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Oh, ik eet dat graag. Krikkenpot met stoofvlees. Of krikkenpot met balletjes. Of oh, krikkenpot met kaas. Oh, krikkenpot met kip. Krikkenpot met pannenkoeken. Krikkenpot met wafels. Krikkenpot met pudding. Krikkenpot met konijn. Krikkenpot met gekapt. Krikkenpot met granola. Oh, krikkenpot op een hamburger. Of krikkenpot gewoon op een boterham.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
2: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Maximum. Maximum. Maximum summer. Q-music.

En daar wordt hier aan het Q-Beach-haus gretig gebruik van gemaakt, zie ik. Er staan op dit moment 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of langer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 16 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek op een Diegem 13 minuten trager. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 5 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je van Antwerpen Zuid tot Antwerpen Centrum ook 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar.

0: Zometeen de hit van Kate Ryan, die zonder pardon vanochtend uit Robbes Big Five is gekregen.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooie t-shirt van Reddigerie.
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
3: Sounds better with you.
4: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 98 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 98 miljoen euro. Online of in je winkel. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
5: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
7: Q Music. Maximum Summer.

Har i PFR-en Sola. Maximum. Jij hoeft niet solo of sola te zijn, want zometeen is Ulrike Douwer er voor jou, om jouw gezelschap te houden. En ze heeft een nieuwe plek op de Q-wagen voor de Pride in Antwerpen nu zaterdag. Dus als je wil komen dansen, zeker luisteren. En ze vraagt zich ook af of jij goed voorbereid op vakantie vertrekt of helemaal niet. Ben je zo iemand die 100% weet waar je aan toe is? Of vertrek jij en zie je dan onderweg wel? Zit je koffer vol met nuttige dingen of pak je gewoon het hoogst nodige? Dat wil zij weten vandaag in Hot or Cold. Ze is er vanaf 4 uur.

0: Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, het nieuws van 4 uur, dat krijg je van Niels.
3: Een goedemiddag. De Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze gezegd op een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta. En daarbij vielen 83 doden. Dat zorgde voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Collega Jelle Frenke.
4: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een later ontmoeting zijn.
3: En er is nog veel onduidelijkheid over het familiedrama in Brugge. Een koppel werd gisteren doodgevonden in hun huis door een van hun 4 kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en een man van 34. Het parket onderzoekt verschillende pistes. Je hoort collega Klaas Daneel.
5: De uiterlijke autopsie gisterenavond al heeft geen sporen van geweld aan het licht gebracht. Vandaar dat er nu ook een inwendige lijkschouwing zal plaatsvinden en een toxicologisch onderzoek. Het parket denkt aan een familiedrama, een dubbele zelfdoding bijvoorbeeld, of een van de ouders die zijn partner heeft gedood en dan zelfmoord heeft gepleegd.
3: Ja, als je zelf vragen hebt over zelfdoding of nood hebt aan een gesprek, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn via het nummer 1813. En de waterstand van de Rijn, dat is een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot amper 24 centimeter. Ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door het gebrek aan regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En het weer nog. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien. Maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup. Daarna droger bij 27 graden.
2: Op dit moment 7 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar verlies je 7 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel, is het ook 7 minuten aanschuiven. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 6 minuten. Richting Nederland op de Antwerpse ring, tussen Le Grellelaan en Porgerhout, sta je ook 7 minuten langer. Dan op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, 6 minuten extra. Richting Brussel op de E19 tussen Rumst en Mechelen-Noord, daar is een ongeval gebeurd, 6 minuten erbij. En dan nog op de E19 richting Antwerpen tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Zemst. Daar is het 5 minuten aanschuiven. Sta je dan toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten.
1: Ulrike Douwer.
2: Oh, het is hier al een dag geweest vol emotie, spanning, sensatie. Maar ik heb iets gefixt voor jou. Iets wat jij goed kunt gebruiken.

Religion van Bibi Rexha en Faithless. Het begon allemaal in de jaren 90. Met postzegels. Toen kwamen de flippo's, Pokémon-kaarten, diddelblaadjes, panini-stickers en zelfs de laboeboes. Maar nu is er de eclipsbril. Maar dat is een hype. Iedereen wilt het. Niemand geraakt er nog op tijd aan, want je hebt zo'n echte, veilige eclipsbril nodig om volgende week naar de zonsverduistering te kunnen kijken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb vandaag iets gefixt. Het heeft mij bloed, zweet en een autorit naar Grimbergen gekost, maar het heeft echt wel iets opgeleverd. Het resultaat van die kweeste van vandaag, dat hoor je sowieso later vandaag nog in deze show.

0: Lodewijk die heeft zijn eclipsbrillen gisteren ontvangen met de post. Stuurt hij in de Q-app. Dat is zeer slim. Voor andere mensen die nu beseffen, oh shit, ik ben te laat. Dat gaat nooit op tijd aankomen, want dat is het geval natuurlijk. I got your back.
1: All you hear is love.
0: Dat is voor later in de show. We gaan eerst beslissen welke artiest we straks nog gaan draaien. Ik heb twee opties, maar met wie van deze twee voel jij de beste klik? Artiest 1 is extravagant, is pensioensgerechtigd en heeft het telefoonnummer van Dua Lipa. Artiest 2 heeft gevoel voor ritme, houdt van tequila en zijn of haar hobby is golf. Met wie van die twee artiesten voel jij de beste klik? Mag je nu doorsturen in de Q-app? Artiest 1 of artiest 2? Het is al niet meteen.
2: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Space, Sabrina Carpenter.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Hilde uit Keerbergen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ulrike.
0: Hallo, jij mag kiezen wie we horen. Zometeen ben je klaar, Hilde, voor die zeer belangrijke taak?
3: Absoluut.
0: Dat hoor ik graag. Artiest 1 is extravagant, pensioensgerechtigd en heeft het telefoonnummer van Dua Lipa. Ga jij voor deze artiest?
3: Oh my god, ik weet niet eens wie dat is. Nee.
0: Wie denk jij dat het is?
3: Amai, Elton John.
0: Ja, klopt. Maar die heb je dus niet gekozen, hè? Voor alle duidelijkheid.
3: Nee. Ik heb een killa. Oh nee, ik weet ook wie dat is.
0: Wacht, artiest 2, jij kiest dus voor hem of haar, heeft gevoel voor ritme, houdt van tequila en zijn of haar hobby is golf. Wie denk je dat daarachter zit?
3: Oh nee, ik heb 2 opties. Ja, ik ga fout zeggen, ik ga tegen
0: Shaboozy. Shaboozy? Nee. Nee, het is niet Shaboozy, maar het is wel Justin Timberlake.
3: Oké.
0: Ja?
3: Jammer.
0: Jammer.
3: Ik heb beter bij dan
0: ja, dat is het spel natuurlijk. Dat is het spel. Maar daardoor komt deze kenst op de feeling wel nog eens op cue. Dus dat is fijn. Dankjewel Hilde. Fijne dinsdag nog, hè. Salut.

Justin Timberlake, die heeft vorig jaar met het merk Nike golfschoenen op de markt gebracht. En heeft ook een eigen tequila-merk. Dus hij houdt wel van een shotje. Het is een veelzijdig man, blijkbaar. Net als deze Bruno Mars, dit is een nieuwe On My Soul.

0: My Soul van Bruno Mars. Het is 4:30 en ondertussen is er Europees overleg geweest over de migratiecrisis daar in Ceuta.
1: Ja, klopt. En dat zou constructief verlopen zijn. Alle landen zeggen dat ze Spanje steunen. En niemand zou een schorsing uit de Schengenzone hebben gevraagd. Binnen die zone kan je trouwens zonder paspoortcontroles reizen. Italië pleitte daar vorige week wel nog voor, omdat ze het niet eens zijn met het migratiebeleid van Spanje. Vorige week bestormden tienduizenden migranten Marokko. Vanuit Marokko liever Ceuta. Dat is een deeltje Spanje in het noorden van Marokko. En daarbij kwamen 86 mensen om. En de natuurbrand in Nederlands Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 vierkante meter. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. De hevige wind zou ervoor kunnen zorgen dat het vuur weer wordt aangewakkerd. En nog het weer. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien. Maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup. Daarna droger bij 27 graden.
0: Yes, hier is het zonnetje aan de kust toch ook eventjes verdwenen sinds een paar uur. Maar ik denk dat het wel nog gaat terugkomen. Ondertussen 8 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Mechelen-Noord. Daar is een ongeval gebeurd. Daar moet je nu 41 minuten bijrekenen. Richting Antwerpen op de E19 tussen Machelen en Zemst. Ook een ongeval gebeurt, 40 minuten extra. Richting de grens met Frankrijk op de E17 tussen Gent, Brugge en Zwijnaarden een kwartier extra. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 10 minuten langer. Richting Gent tussen Antwerpen Zuid en Kennedy Tunnel 7 minuten en tussen Antwerpen Noord en Deurne 6. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar schuif je ook 9 minuten langer aan. Sta je toch nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je momenteel minder dan 5 minuten.

morgen in de show ga ik hier niet alleen staan. Want morgen rond 4 uur krijg ik bezoek van K3. K3 komt langs morgen rond een uur of 4 hier in het Q Beach House voor een babbeltje en een mini-concert. Je bent super welkom om te komen kijken, uiteraard, maar weet dus dat het een mini-concert is. Dus ze gaan een paar liedjes live brengen op het podium van het terras. Morgen dus tussen 4 en 5. Op datzelfde podium stond vorige week nog de Bauza. Je hoort ze zo meteen, want ze zijn Q-topschijf. Eerst nog Lady Gaga.

0: De nieuwe van de Bauza, Lose Myself. Maximum. Volgende week woensdag wordt het hopelijk één groot spektakel, de zonsverduistering. Volgende week woensdag 12 augustus, dan gaat de maan 90% van onze zon bedekken. Gebeurt niet elke dag, dus als dat gebeurt, ja, dan wil je dat zien, uiteraard. En je kan dat alleen maar zien met een echte eclipsbril. Dus geen AliExpress-achtige toestanden of zo. Je hoort Martijn Peters, wetenschapsexpert van HLN.
1: Wil je naar de zonsverduistering kijken, doe dit dan zeker niet met het blote oog of bijvoorbeeld met een zonnebril. Gebruik altijd een eclipsbril, want anders gaat het UV-licht jouw ogen beschadigen. Dat kan zorgen voor lichtgevoeligheid en pijn, maar zelfs ook voor een blinde vlek. Dus wees altijd voorzichtig, want jouw oog dat heeft geen pijnreceptoren, dus je gaat het pas opmerken als het te laat is.
0: Voilà, safety first. Maar dus, wat heb ik gedaan vandaag? Ik heb mijn connecties gebruikt. Ik heb iemand naar volkssterrenwacht Mira in Grimbergen gestuurd. En blijkbaar waren we daar net op tijd.
2: Donderdag hadden we er nog 13.200 om exact te zijn. We gaan nog wel eentjes verder kunnen. We gaan nog de eclipse van volgend jaar kunnen bedienen. Deze ochtend hadden we er nog 5.000. En op dit eigenste ogenblik 500. Dus ja, binnen het kwartiertje zijn de laatste de deur uit.
0: Jongens, het is dus gelukt. Hè. We hebben een doos vol eclipse-zonnebrillen. En ik ga ze uitdelen aan jou. Hoe gaan we het aanpakken? Straks om iets over vijf gaan we even doen alsof het al zover is. De spectaculaire zonsverduistering. Ik wil graag via een audioberichtje in de Q-app jouw reactie op het spektakel. Wat ga je zeggen als je die spectaculaire zonsverduistering ziet? Ik wil emoties horen, ik wil tranen, ik wil grote woorden, ik wil verwondering. Dus jouw beste acteerprestatie om te oefenen voor volgende week woensdag is nu welkom via een audiobericht in de Q-app. En als je jezelf hoort, straks na 5 uur, dan ben jij een van de winnaars van zo'n echte, veilige eclipsbril van de enige echte volkssterrenwacht.

Hope Light van Taylor Swift. Als jij nog geen eclipsbril hebt voor de zonsverduistering van volgende week, no worries, no worries. Ik heb vandaag een doos gefixt. Het was niet gemakkelijk, maar het is gelukt. En na 5 uur ga ik ze uitdelen in ruil voor jouw beste acteerprestatie in de Q-app. Hoe ga je volgende week reageren op dat spektakel? Ik zie hier in de Q-app dat Emma alvast het goede voorbeeld geeft.

0: das geil! Oh, das ist prächtig! Oh mein Gott, ich habe noch nie so mit Mäusen gesehen! Oh, wow!
1: Oh mei, maar Emma! Ja, groetjes terug. Als jij trouwens geen acteerschool doet, dan moet je dat dringend gaan doen, want je bent een geboren actrice. Je hebt al sowieso een eclipsebrilletje verdiend, hoor. Amai. Audioberichtjes, nog altijd welkom in de Q-app. Van de rest van de berichtjes ga ik een fantastische montage maken, iets over vijf. Als je jezelf hoort, dan ben je dus ook een winnaar van zo'n exclusieve gegeerde eclipsebril.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Goedemiddag, het is 5:00. Je krijgt het nieuws van Niels.
2: Een goedemiddag. De natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich niet verder uitbreiden, dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is.
3: Ja, als het onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
2: En de Europese migratieministers steunen Spanje na de migratiecrisis in Ceuta. Dat hebben ze deze namiddag gezegd tijdens een Europees overleg. Tienduizenden migranten bestormden vanuit Marokko het Spaanse gebied Ceuta en daarbij vielen 86 doden. Dat zorgde voor heel wat kritiek op het migratiebeleid van Spanje. Je hoort collega Jelle Frenke.
4: Alle Europese landen hebben een solidariteit betuigd met Spanje. Dus ook landen als Italië, die de afgelopen dagen nogthans veel kritiek hadden op het land. De ministers wezen op het belang van de bescherming van de buitengrenzen en willen ook de sociale media beter gaan monitoren, waar berichten circuleren die migratiestromen in gang kunnen zetten. Een concreet actieplan is er nog niet. Dat zal pas voor een latere ontmoeting zijn.
2: De waterstand van de Rijn, dat is een rivier in Duitsland, stond nog nooit zo laag. Het waterpeil is nu gezakt tot amper 24 centimeter, ter hoogte van Kaup tussen Koblenz en Mainz. Dat komt door te weinig regen. De Rijn is een van de belangrijkste verkeersaders in Europa. Vrachtschepen kunnen nu minder vervoeren en dat duwt de prijzen omhoog. En het gaat niet goed met de kieviten in Vlaanderen. Dat is een vogel die vooral op weilanden leeft. In 10 jaar tijd is hun populatie met maar liefst 75% afgenomen. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
5: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat hij eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
2: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. En dan nog sport. De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. Deze namiddag wisselend bewolkt met kans op buien, maxima tot 34 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lokaal wat gedrup, daarna droger bij 27 graden.
1: Op dit moment 10 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Richting Brussel op de E19 is het best druk tussen Kontig en Mechelen-Noord, want daar is een ongeval gebeurd. 1:13 erbij. Op de A12 tussen de Jules Moretuslei en Aartselaar is het 10 minuten langer. Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Ook een ongeval gebeurd, 26 minuten extra. In de richting van Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 7 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne 5. Op de E17 dan richting de grens met Frankrijk tussen Destelbergen en Zwijnaarden 22 minuten extra. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 14 minuten. Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tichem 11 minuten. En op de binnenring tussen Vorst en Neerpede 5 minuten extra. Dan nog op de A12 in de richting van Antwerpen tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid 9 minuten extra. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
1: Zometeen de grote Eclipse Show. Ik heb zelfs Bonnie Tyler klaargezet met

0: David Guetta, Jennifer Lopez. Alright. We zitten allemaal samen vast op deze wereldbol. En wat ons verbindt met elkaar, vind ik dat we altijd verwonderd kunnen zijn met z'n allen samen. Volgende week woensdag gaat er ook zo'n moment komen. Dan is er die zonsverduistering. De maan gaat dan 90% van de zon bedekken. Het gebeurt niet vaak, dus ja, als dat gebeurt, dan wil je dat zien. Uiteraard, je gaat dat hier in Europa normaal gezien goed kunnen zien. Maar je moet dat dan wel veilig en wel doen met een echte eclipse-zonnebril. Het gevolg daarvan, ja, totale eclipsbril schaarste op dit moment. Wij waren er net op tijd bij om nog één laatste doos te kopen. Vandaag in Grimbergen bij de Volkssterrenwacht. Dus ik ga dat geluk met jou delen vandaag. Ik ga ze gewoon weggeven. Hoe gaan we dat doen? Ja, we gaan oefenen op de zonsverduistering. Ik heb audioberichtjes gevraagd en heel veel gekregen. Dankjewel daarvoor. Dus als je jezelf hoort, zometeen, dan ben je een van de winnaars. Dus oké, ben je er klaar voor? Voor de officiële zonsverduistering repetitie. Dit is Jeffrey.
1: Wauw, was dat daarboven? Ik zie de zon niet meer, de maan zit daar helemaal voor. Wauw, dat heb ik nog nooit niet gezien.
0: Kathleen.
2: Wow!
0: Oké, Luc.
3: Oh, jong, zie dat, mijn man. Die zon, die wordt opgegeten door de maan. Hoe chic is me daar?
0: Te goed, Luc, amai, goeie acteur. Lieselot.
4: Oh my god, wauw, echt ongelooflijk.
0: Alright. En dan is er ook nog Rune.
5: Amai, zoiets moois heb ik nog nooit gezien. En zo wil ik wel iets zien. Ik wil hier urenlang naar kijken. Zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Zo mooi. Zo mooi.
0: Oh, Rune, I love you. Oh, als familie ooit nog acteurs zoekt, we hebben ze gevonden bij Q-Music. Ja, dit was de geslaagde zonsverduistering-repetitie, toch wel. Dus dan kunnen we niks anders doen dan die afronden met een nummer van Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Wat een moment, wat een repetitie.

Ode aan de eclipse bril, total eclipse of the heart. En aan Bonnie Tyler natuurlijk, hè, want ze overleed nog maar een maand geleden. 75 werd ze. En zo zijn die brillen ondertussen ook allemaal uitgedeeld. Dus als je een berichtje hebt gestuurd, check zeker de Q-app. Want de winnaars hebben ondertussen allemaal een berichtje gekregen.

0: staat hij genadeloos toe.
1: Maar ik heb even iets vragen van, waar heb je dat strandlaken?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better with you. With you.
2: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
3: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
2: Echt of wat?
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet het.

Pak de cue-up er eens even bij. Repeat of niet. Het is niet voor mezelf, maar het is voor Teddy Swims. Het is een ere rondje voor hem in Repeat of Niet. Zijn nieuwe single zit er voor de 10e keer in. Sowieso de laatste keer, want het stopt bij 10. Dus jouw eindoordeel is vanaf nu welkom in de cue-up. Is dit een blijver? Een grote hit in wording? Of wordt het toch een break-up? Of een break-up in reverse? Want dat is de titel van dit nummer.

Breakup in Reverse van Teddy Swims. Dat was de tiende en de laatste keer. Frank uit Willebroek, die zijn eindoordeel is een niet-dikke zever. Stuurt hij. Ja, meningen verschillen. Natasha, I love Teddy, maar voor mij is dit nummer een break-up, dus ook voor haar is het een niet. Vicky uit Nijlen, die stuurt dan wel weer een repeat. Break-ups zijn er dit jaar al genoeg geweest. Ik spreek uit ervaring. Oei, Vicky, ça va? Maar dus wel een repeat ga ik noteren bij jouw naam. Tommy uit Denderleeuw, repeat. Dit moet vrijdag de nieuwe Q-topschijf worden. Jill uit Ekeren, dikke vette repeat. Nina uit Antwerpen. Ja, dit wordt een hit. Geweldig voor mij, repeat. En ook Shirley uit Torhout heeft een repeat gestuurd. Dus voilà, dat is het eindrapport van Teddy Swims. Het is een repeat. Absoluut. Vanavond krijg je een nieuwe song bij Liam van Averbeke. En dat zal rond 20 over 9 zijn. Ja.

0: is het 5:30. Niels, er is blijkbaar iets misgelopen met de BTW-aangifte. Wat is er aan de hand?
1: Ja, inderdaad. 190.000 zelfstandigen en bedrijven die hebben vannacht een brief van de fiscus gekregen met de boodschap dat ze hun BTW nog niet hadden betaald en 48 uur de tijd hadden om dat wel te doen. De fiscus dreigt in die brief ook met forse boetes. Alleen, die brieven waren fout verstuurd, want de BTW was wel al betaald. Ja, de Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu dus ook in gebreken.
0: Ja, klinkt een beetje FC de Kampioenen voor mij, ja. Maar kijk, wat gebeurd is, is gebeurd.
1: Inderdaad. En de natuurbrand in Nederlands-Limburg, die zou zich niet verder uitbreiden. Dat is goed nieuws. Dat zeggen de veiligheidsdiensten. Het vuur is nog niet onder controle en omvat nog steeds 100 hectare. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is. De hevige wind zou ervoor kunnen zorgen dat het vuur weer wordt aangewakkerd.
0: Yes, kunnen we allemaal checken bij Weerman Jonas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ulrike.
0: Hey, we zullen eerst eens beginnen met vanavond. Wat zie jij nog in de weerkaarten?
2: Ja, dus vanavond is het onstabiel, hè. Dus we gaan toch nog moeten rekening houden met een aantal buien. Boven Frankrijk zitten nu die buien nog en die komen richting het centrum en het oosten van het land. De kust die gaat daarvan ontsnappen, hè. Dus die buien zijn echt wel iets voor het binnenland. En heel lokaal, dus op vele plekken gaat het vanavond, vannacht gewoon droog blijven. En het gaat ook wat beter afkoelen dan de voorbije nachten. Minima nu rond 18 graden, dat is nog altijd warm, maar dat is niet meer die 22 graden van vorige nacht. En morgen dan gaan we starten met veel bewolking. En nog een paar buitjes, maar al heel snel gaat het overal droog worden. En dan na de middag gaat het vanaf de kust opklaren. Dus morgen namiddag verwacht ik toch zeker aan zee mooie zonnige periodes. Een stevige wind ook morgen en dat dan bij temperatuur rond 26 graden. Dus dat is toch allemaal een pak aangenamer voor de meeste mensen.
0: Yes, maar ik had wel begrepen, maar ik kan dat checken bij jou uiteraard, dat er nu de tweede hittegolf is officieel.
2: Ja, absoluut. Dus we hebben vandaag opnieuw 30 graden gehaald in Ukkel. En daarmee is die tweede hittegolf officieel. En die blijft nog duren tot wanneer we onder de 25 graden duiken. Dat zal dus morgen nog niet het geval zijn. Morgen doen we er nog een dagje bij. En dan donderdag of vrijdag, dan zullen we waarschijnlijk net onder die 25 graden komen. Dan blijven de temperaturen zo wat rond 4, 25 graden schommelen. Wat nog altijd aangenaam zomerweer is. Maar dan is het dus tijdelijk iets minder warm. Aangenaam, zon en wolken. Maar dan, in het weekend, keert die hitte gewoon terug. Dat is ongelooflijk. Maar dus zaterdag gaan we waarschijnlijk naar temperaturen rond 28, 29 graden. Zondag gaan we waarschijnlijk vlotjes over de 30 graden. Wie weet zit er volgende week een derde hittegolf in. Ik durf het niet uit te sluiten, want ook op lange termijn blijft het warm, zonnig, droog. Dus er lijkt maar geen einde aan die mooie zomer te komen.
0: Ja, dus die Enterprise, waar ik het zo meteen nog ga over hebben in de show, ja, het wordt weer de heetste dag van het jaar. Alleen niet letterlijk, maar toch één van.
2: Ja, toch zeker en vast. Het zal inderdaad daar ook zweten worden met veel zon en dus echt wel zomerse temperaturen.
0: Yes, oké, dat is duidelijk. Dankjewel, Weerman Jonas. Tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Yo. Op dit moment 12 files toch wel op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 8 minuten. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7. Richting Brussel op de E19 tussen het USA en Mechelen-Noord is een ongeval gebeurd. 31 minuten erbij. En op de A12 tussen de Jules Moretus-Lei en Aartselaar 12 minuten extra. Dan op de E17 richting de grens met Frankrijk tussen Destelbergen en Zwijnaarden 18 minuten. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum is het een kwartier extra. Richting Antwerpen dan op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 11 minuten. En op de E19 tussen het USA en Antwerpen-Zuid 7 minuten. Brussel. Brusselse binnenring tussen Bocht van Vorst en Anderlecht-Noord 9 minuten extra. Buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, daar verlies je 6 minuten. En dan nog op de E314 richting de grens met Nederland tussen Heverlee en Herent 5 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar momenteel minder dan 5.
3: Ulrike Douwer.

0: van Topic en Becky G. You op de Antwerp Pride. Yes, deze week is Pride Week. Met zaterdag natuurlijk de parade door de straten van Antwerpen als absoluut hoogtepunt. Als je komt kijken naar die parade, en je bent meer dan welkom, probeer dan de rode Q-wagen te spotten. Want we hebben dit jaar, en dat is nieuw, dus een eigen Q-music rode Q-wagen in die parade. En op die wagen zal je Q-DJ's zien staan, maar ook een paar BV's en luisteraars. Je kan je plekje claimen door je in te schrijven via de Q-app of Q-music.be. Het eerste plekje dat ging gisteren naar Naomi uit Antwerpen. En zij heeft een heel bijzondere reden om elk jaar naar de Pride te komen.
1: Ik vind het heel belangrijk dat iedereen volledig zichzelf kan zijn. Ik ben mijn papa verloren aan zelfdoding. Hij kon niet volledig zichzelf zijn. Mede doordat hij ook op mannen viel. Mm-hmm. Hij heeft dat aan ons niet durven vertellen, niet durven outen. De mensen die hem goed kenden, wisten natuurlijk wel hoe het in elkaar zat. Wij ook. Dus we vinden het jammer dat hij het nooit tegen ons heeft kunnen zeggen of kunnen laten zien.
0: Goh, zeg, wat een verhaal en wat een straffe madame, die Naomi. Ik ben heel blij dat ik haar zaterdag dan zelf ook kan ontmoeten. En zometeen ga ik het tweede plekje uitdelen. Dus als jij hebt ingeschreven via de Q-app of Q-music.be, dan kan het zijn dat je zometeen telefoon krijgt.
2: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
3: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
2: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
4: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
5: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Vanavond bij VTM verruilen ze het vasteland voor luxe op het water in Met Vier in Bed. Terwijl bij VTM 2 de luxe van drie vrouwen niet lang meer duurt in The Other Woman. Vanavond bij VTM en VTM 2. Q-Music.
2: Maximum Summer.
3: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: nog maar 4 keer slapen, dan kleurt Antwerpen rood, groen, geel, blauw, paars. Alle kleuren van de regenboog eigenlijk. Want dan trekt de parade van de Pride door de stad. Het is een zalig feest vol liefde, verbondenheid en uiteraard een goed feestje voor iedereen die er naartoe komt. Wij gaan daar ook zijn met Q-Music met een eigen wagen in de parade. En ik mag die deze week vullen, zodat het een lekkere, volle, gezellige wagen is. Baptiste uit Roeselare, goedenavond.
1: Goedenavond, Ulrike.
0: Hey, ik heb voor jou en je plus one een plekje gereserveerd op die Q-wagen nu zaterdag. Allee, als je nog goesting hebt, hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ah, dat is goed. En wie is je plus one?
1: Mijn vriend Robin.
0: Jouw vriend Robin, oké, tof. Hoe lang zijn jullie al samen?
1: Ongeveer.

0: Kijk, je hangt hier aan de lijn. Je bent uitgekozen, dus dit gaat gewoon gebeuren. Maar ik ben wel benieuwd, Baptiste, voor jou dan. Wat was jouw reden om dan een beetje weigerachtig te zijn om daar naartoe te komen?
1: Goh, ik vind het nogal een groot evenement en ik ben daar meestal niet voor. En ik vind het ook, ja, het is soms, het komt redelijk wat in het nieuws ook de laatste tijd. En ik wil mij vooral veilig voelen en ik denk dat dat beter gaat gaan in groep. Dus ja, daarom dat ik onmiddellijk dacht van ik schrijf mij in.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus ja, het thema van de Pride is dit jaar fearless zijn. Dus jij voelt dat eigenlijk ook van oké, dit jaar ga ik fearless zijn en ga ik daar gewoon gaan staan.
1: Ja, klopt. Dat gaan we zeker proberen.
0: Ah, dat is heerlijk. Ah, wel, dus bij deze, dan zie ik jou en jouw vriend Robin nu zaterdag op die prachtige rode Q-wagen. Je kan ze niet missen. Gewoon zoeken naar die rode felle kleur. En dan gaan we er een feestje van maken, hè? Is het goed?
1: Ja, super. We zullen er zeker zijn.
0: Alright, super. Tot zaterdag.
1: Tot zaterdag. Dada. Q-music. Ulrike Douwer. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

Mika, ook een very queer-friendly artiest uiteraard. Morgen ga ik opnieuw een plekje uitdelen om mee te gaan met ons naar de Pride. Wat we zo meteen nog gaan doen in de show, ik heb zoals elke dag een nieuw wachtwoord opgeschreven. Jij kan dat wachtwoord proberen kraken door vragen juist te beantwoorden en zo tips te verdienen over wat het wachtwoord dan precies is. Het is altijd één woord. Het is een woord dat ik daarnet toevallig eigenlijk al gezegd heb in de show. Dat is al een eerste tip voor jou. Wil je zo meteen meespelen en zo kans maken op een set kok- of mocktailglazen van Q, dan mag je nu wachtwoord sturen in de Q-app.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Oh.
1: Met Christophe en Dina Tersago.
4: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè.
1: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
5: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
1: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Haarlem en De Morgen.
6: Goedenavond, het is 6 uur. Je krijgt het nieuws van Niels.
7: Een goeie avond. Zo'n 190.000 zelfstandigen en bedrijven hebben een foute brief gekregen van de fiscus. Daarin stond dat ze hun BTW nog niet hadden betaald, maar dat klopt niet. Florence Angelici van de overheidsdienst Financiën.
8: Het is een menselijke fout om dit bericht te sturen, maar er ligt dan een technische aanpassing die moet nog gebeuren, want de betalingen waren niet direct gelinkt aan het dossier van de belastingplichtige en daarom waren automatisch brieven klaar om een betaling te vragen.
7: De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. En ook ten zuiden van Eindhoven, vlakbij de Belgische grens, is brand uitgebroken. Het vuur ontstond vanmiddag. Het is nog niet duidelijk hoe. Volgens de brandweer verspreidt het vuur zich snel. Er zijn 14 brandweervoertuigen ingezet. En de natuurbrand in Nederlands-Limburg zou zich dan weer niet verder uitbreiden. Maar het vuur is nog niet onder controle, dat zeggen de veiligheidsdiensten. De brandweer maakt zich ook zorgen over een onweer dat mogelijk op komst is.
9: Ja, als de onweer komt, dan kan het ook wel gaan zorgen voor die draaiingen in de wind, in de thermiek. Een draaiende wind kan ervoor zorgen dat het vuur wat om je heen gaat draaien, zeg maar. Dat is iets ingewikkelder dan dat je gewoon één rechte windrichting hebt. Regen verwachten we volgens mij niet zo heel veel. Dus dat zal ook niet zo heel veel doen, hè, want er moet wel heel veel regen vallen.
7: In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. Zo Plankendaal lanceert een proefproject om de kievit te redden. Dat is een vogel die vooral op weilanden leeft. Het gaat niet goed met de kievitpopulatie. Die daalde de afgelopen 20 jaar met 75%. Vogelexpert Frederik Verstappen van Plankendaal legt uit hoe dat komt.
10: Het grote probleem is eigenlijk dat hij langs alle kanten druk ervaart. Hè. Zowel predatie van roofdieren als landbouwactiviteiten. Hè. Het ploegen of mechanische bewerkingen op de akker. En dat zijn toch de plaatsen waar hij zijn eieren kwijt wil. Dat maakt dat die eigenlijk jaar op jaar minder en minder jongen groot krijgen.
7: Daarom verzamelt Plankendaal de eieren van de kievit en broedt ze zelf uit. Eerder vandaag werd er een deel jonge kievitten opnieuw vrijgelaten in de natuur in de Kempen. En sport, de Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de tweede rit in de Ronde van Polen gewonnen. Het is al zijn tweede zege op rij. Hij haalde het in de sprint voor de Fransman Paul Magnier en blijft zo leider in het klassement. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan.
6: Yes. Het is best druk op dit moment op onze snelwegen. Op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Noord is eerder een ongeval gebeurd. 33 minuten erbij. Op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar is het 8 minuten langer. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 21 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 6. En tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel ook 6. Op de E17 dan richting de grens met Frankrijk tussen Destelbergen en Zwijnaarden is het een kwartier extra. Richting Antwerpen op de E19. Tussen Kontich en de Kraaibekstunnel 7 minuten. Op de A201 tussen Diegem en Diegem Industrie, daar verlies je 6 minuten op dit moment. En op de Brusselse buitenring ook nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem 5 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders, dan verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
0: Ulrike Douwer.
6: De beats sleuren jou door je dag, door de file. En ik heb er dikke klaar staan. Dikke beats van Thomas Gray, Rumors.

0: Erasmus en In the Shadows.
1: Het wachtwoord.
0: Het is weer zover. Zoals elke avond kan je nu Q-cocktail of mocktailglazen winnen door mee te spelen met het wachtwoord. En vandaag speelt Semi uit Dilze Stockholm. Goedenavond.
2: Goedenavond. Met
0: hallo.
2: Semi.
0: Hi, hi. Dag Semi. Hallo. Heb je iets speciaals gedaan vandaag?
2: Gewerkt. Nu ben ik juist thuis. En dadelijk ga ik de kindjes halen en iets wat fijne avonden te vinden.
0: Prima. Heb je een beetje de actualiteit kunnen volgen vandaag?
2: Nee, niet echt.
0: Is niet erg. Wie weet heb je het wel toevallig zien passeren, want mijn drie vragen komen zo wat uit de actualiteit zometeen. Wat is je favoriete cocktail?
2: Mojito.
0: Mojito, oké. Dat zijn goede keuzes allemaal. Ik denk dat we klaar zijn om te spelen. Ik heb drie vragen voor jou. Als je juist antwoordt, Semi, dan krijg je een tip over mijn wachtwoord. Mijn wachtwoord staat hier neergeschreven op dit briefje. En het is aan jou om dat te kraken, hè. Dus voilà, hier komt vraag nummer 1. Welke ex-Amerikaanse president die vandaag jarig is, heeft een bezoekerscentrum in Chicago?
2: F. Kennedy.
0: Dat is fout. Het was Barack Obama, de ex-president die we zochten. Voorlopig geen tip, maar dat is niet erg. We gaan gewoon verder naar vraag 2. Hè?
2: Ja.
0: Een vraag over Michou. Michou verdween 2 weken geleden op Brussels Airport nadat hij vermoedelijk ontsnapte uit zijn transportkooi. Maar welk soort dier is Michou?
2: Michou. Wat voor soort dier is Michou? Een schildpad?
0: Nee, het was een kat. Of het is een kat.
2: Een kat toch?
0: Ah, ja. Schildpad vind ik ook wel goed. Die hadden ze direct gepakt waarschijnlijk. Dat is totaal niet snel. Nee, Michou was verdwenen. Maar Michou is weer terecht. Dus de baasjes zijn super blij om hun kat terug te hebben. Goed, dan gaat het van vraag 3 afhangen. Wie weet levert jou dat nog een tip op. Vandaag is officieel bevestigd, de tweede hittegolf van de zomer is een feit. Voor een hittegolf moet het 5 opeenvolgende dagen boven 25 graden zijn. Van die 3 dagen moeten er minstens 3 tropische dagen zijn. Welke temperatuur moet het minstens zijn om hier in België van zo'n tropische dag te spreken? Dus hoeveel graden minstens hebben hier een tropische dag?
2: Ik denk 33,8.
0: Nee. Nee, het was gewoon 30. Helaas. Dan gaat het moeilijk worden om natuurlijk de vraag te stellen wat het wachtwoord is. Hè. Want je hebt geen tips verdiend.
2: Goh.
0: Sorry, hè. Sorry, ik had het jou zo gegund, die cocktail of mocktailglazen. Godverdekkes, hè. Ik zal het laten zien wat mijn wachtwoord is. Het was regenboog. En de tips waren regen, zon en rogbief. De kleuren van de regenboog.
2: Okay.
0: Voilà. Het zal voor een andere keer zijn. Ja. Maar ik wens jou nog een hele fijne dinsdagavond, Semi. Salutjes, hè.
2: Dankjewel.
0: Dadaa. Q Music.

0: hem nog wil zien deze zomer, dan kan dat nog op verschillende plekken. Op het Bastion Festival bijvoorbeeld, of Bergfeest, of Bredene Familie Festival. Maar binnenkort kan je misschien ook gaan paddelen met Meteor. Hoe, wat, waar, wanneer, dat vertel ik je zo meteen.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Blessings van Calvin Harris. Speel jij graag padel? Next month. Of heb je dat altijd al eens willen proberen? Dan kan je dat binnenkort doen met een bekende Vlaming voor het goede doel. Dankzij voetballer Jan Vertongen die dat organiseert. Op 6 september verzamelen onder andere Nina Derwaal, Mark Koeken, Kat Kerkhofs, Matteo Simoni en Aster Enzemana op het padelveld. Ze doen allemaal dus mee aan Jan Vertongen, zijn celebrity padel evenement. En jij kan dus padelpartner worden van een van die BV's. Jan en Aster hebben het zelf bij Q uitgelegd hoe het precies werkt.
1: Ik denk dat bedrijven of mensen, particulieren, iedereen kan een bod doen om op zondag een keer te padellen met mij. Dat kan 19
2: te vormen,
1: kan
2: je aan mij zeggen. Ja. Een team te vormen, ja. Dus er zijn een twintigtal BV's. De ene wel meer ervaren dan de andere. Ja. Dus dat zeggen we van tevoren er wel bij. Je moet niet denken dat je hier bij iedereen op heel hoog niveau kunt spelen. Ja. Maar het gaat meer om
3: de fun natuurlijk.
0: Dat is wel belangrijk. Ik ga dat onthouden dat je niet per se moet kunnen padellen om mee te doen. Het is voor de fun, hè, en voor het goede doel. Het weekend van 5 en 6 september gaat het toernooi door. En dus 6 september met de celebrities. En de opbrengst van het alles gaat naar de Jan Vertongen Foundation. Die organisatie houdt zich bezig met het verblijf van kindjes in ziekenhuizen om dat aangenamer te maken. Bijvoorbeeld door een speeltuin aan te leggen. Of door een driewieler met een geïntegreerde infuus te regelen voor een ziek kindje. Zeer belangrijk uiteraard dat dat allemaal gebeurt. Dus jouw centjes gaan goed gebruikt worden. Nog tot donderdagavond deze week kan je bieden op je favoriete BV. Dus je kan dat doen via janvertongenfoundation.com. En dan doe je ook nog iets sportief terwijl. Hè. Dan ga je een balletje slaan. Ik ga direct een keer zelf kijken of Natalia er ook niet tussen staat. Deze hit is nieuw bij Q. Dit zijn de mannen van Criss Cross Amsterdam met My Oh My.

0: Die was lang geleden. Take Me to Church van Hozier. Het is al ruim 6:30. Niels, in Frankrijk zijn twee Belgen door een bliksemschicht geraakt.
1: Ja, inderdaad. Het gaat om twee jonge Belgen. De ene jongen was nog maar 14 en de andere 21. De twee maakten deel uit van verschillende wandelgroepen en waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen er plots onweer losbarstte. De twee werden dus geraakt door de bliksem en raakten daarbij zwaar gewond. Ze moesten met een helikopter overgebracht worden naar het ziekenhuis, maar ze zijn intussen gelukkig wel buiten levensgevaar. En dan nog sport, want in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marleen Reusser de vierde rit gewonnen. Dat was een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooye. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is nu ook de nieuwe leider in het klassement. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan.
0: En op dit moment 5 files nog op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de E19 richting Brussel tussen Kontich en Mechelen-Noord is er door een eerder ongeval nog altijd 27 minuten extra tijd. A12 tussen Londerzeel Industrie en Domein Levendalen 6 minuten. De B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, daar doe je een kwartier extra. Op de E17 richting de grens met Frankrijk tussen Gent-Brugge en Zwijnaarden, daar is het 9 minuten. En Antwerps Ring dan nog richting Nederland tussen Le Grellelaan en Berchem 5 minuutjes langer. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 5 minuten. Dus dat valt mee. Q-music.
2: Ulrike Douwers.

0: Ik was nog aan het wachten op hot or cold.
1: Hot. Or cold.
0: Daarin mag je elke dag de temperatuur bepalen over een bepaald onderwerp. Doe je het, dan ben je team hot en mag je zo meteen hot sturen in de Q-app. Doe je het niet of niet meer, dan ben je team cold. Het onderwerp vandaag is extreem voorbereid op vakantie vertrekken. Ik zeg absoluut cold. Ik vertrek binnenkort naar Thailand. En mijn vriendin die is bezig met zo informeren of we nog een tetanusprik moeten hebben. Ze heeft ook al keiveel restaurants en zo opgezocht. En ik zit hier gewoon nog zo. Lalala. Dus deze zomer ben ik echt team cold. Ik denk, we zien het dan daar wel. Ik zal gewoon wat kleren inpakken zondag en dan zijn we weg. Dus welk team ben jij en waarom precies? Dat wil ik heel graag weten van jou. Dus je mag in de Q-app hot or cold sturen uiteraard. Maar ook vooral waarom. Als jij extreem voorbereid vertrekt op vakantie, dan wil ik exact weten hoe dat eraan toe gaat.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. IJskoop.

0: Mix it, hack it.
1: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.

0: Harry Styles, die heeft ook al wat rondgereisd de afgelopen jaren.
1: Hot. Or cold.
0: Hij is wat marathons gaan lopen in andere wereldsteden en zo. Dus ik ben heel benieuwd of dat hij dan extreem voorbereid op vakantie vertrekt. Ja, ik denk als je een marathon gaat lopen in New York, dan moet je wel extreem voorbereid zijn. En dan moet je zien dat je al je spullen mee hebt en zo. Moet je op tijd trainen. Ik denk dan ook aan bijvoorbeeld documentatie afprinten, de hele route op voorhand uitstippelen. Vind ik ook vormen van extreem voorbereid op vakantie vertrekken. Sophie uit Leden heeft gestuurd in de Q-app dat ze vroeger absoluut team hot was. Of zelfs hotter. Want ik heb een zoontje met autisme. Maar tegenwoordig is hij al een beetje ouder en kan hij dat wel wat losser laten. Dus de grote lijnen van de vakantie moeten wel op voorhand vastliggen. Maar zo niet meer van uur tot uur. Dus Sophie is een klein beetje meer cold geworden. Dus lauw eigenlijk op dit moment. Melissa uit Eeklo, die stuurt ook cold. Ik ben door het jaar heen een enorme planner. Ik ben iemand die alles geordend wilt hebben. Net zo hard dat ik dat op reis niet wil. Dan kan ik mij volledig laten gaan. Oké. Okay. Het is ook wel zot dat je het ene dan in België doet en het andere op reis. Ja, oké. Okay. Ik geloof echt wel niet dat er geen mensen zijn die extreem hot nog altijd zijn. Dus laat van je horen in de Q-app.

0: van Berre.
1: Hot. Or cold.
0: Extreem voorbereid op vakantie vertrekken. Doe je dat of niet? Gregory uit Willebroek die stuurt: ik ben extreem hot, maar als ik er dan ben, ergens op vakantie, dan koel ik wel een beetje af. Dan blijft er van de oorspronkelijke planning weinig overeind. Oké, maar ja, dan heb je al dat werk voor niks gedaan. Gregory uit Oostende die stuurt: team cold, er is al planning genoeg in het familiale, in het werkleven. Tijdens vakantie laat ik liever alles op mij afkomen. We zien wel waar we belanden. Ja, ga ik ook doen. Ik hoop dat dat goed komt binnenkort daar in Thailand. Jasmin uit Opoeteren die stuurt: ik ben echt een planner hoor. Alles moet in orde zijn, geregeld zijn, anders is het kortsluiting van boven. Vervoer, logies, bagage, alles moet onder controle zijn. Alleen dan kan ik op mijn gemakje starten en genieten van de vakantie. En dan is er ook Shana uit Lommel aan de lijn. Dag Shana.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hey Shana, wat had jij gestuurd in de Q-app?
2: Dat ik thuis een vriend heb zitten die ook altijd in de puntjes moet plannen. Dat begint bij reisboekjes kopen, helemaal lezen, alles markeren, nog dingen extra opzoeken, afprinten, alles moet geregeld zijn.
0: Amai, maar dat is extreem hot, jouw vriend, dat hij zelfs nog van die vakantieboekjes koopt en met een fluostift daarin zit te werken. Allee jong, oké.
2: Oh, die kan er echt van genieten om dat voorhand helemaal uit te zoeken.
0: Te plannen, ja. En wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik vind het wel leuk dat hij dat doet, maar ik ga het zelf niet doen.
0: Het is wel makkelijk, zo'n gids in huis natuurlijk, hè? Dus dat dan wel. Alright.
2: Dat wel.
0: Ja. En gaan jullie nog op reis deze zomer of is het al gebeurd?
2: Ik ga op reis met mijn mama en hij gaat nog op reis met zijn vrienden. Maar voor de rest zijn we al op vakantie geweest.
0: Ah ja, oké. Dus die reis met je mama, dat ga jij dan wel zelf even

0: te plannen, want daar gaat jouw vriend niet mee. Oké. Ik heb hier alles eens in de weegschaal gelegd. Shana, het resultaat van alle Q-luisteraars samen.
1: Hot or cold? De thermometer zegt...
0: Ja, cold. Het is toch eerder cold. Geen extreme planners onder de Q-luisteraar. Gewoon zo de basics wel vastleggen, maar ja, meer een beetje ja, joie de vivre. We zien daar wel. Dus eigenlijk totaal het tegenovergestelde van jouw vriend, Shana.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar kijk, een verschil moet er zijn in dit leven. Dat is heerlijk. Goed, Shana, nog een fijne avond, want je was nog aan het werken zeker, hè?
2: Ja, ik ben nog aan het werken, nog een paar patiëntjes en dan ben ik klaar. En dan ga ik van de avond genieten.
0: Ah wel, dat is een heel goed plan. Succes daar. Merci om aan de lijn te komen. Salut, hè.
2: Dankjewel. Fijne avond.
1: Sounds better.
3: Let's get down to business.

0: een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
1: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
0: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Goedenavond, 1 over 7. Nieuws hoor je van Niels.
3: Een goeie avond. 190.000 zelfstandigen hebben een foutieve brief gekregen van de fiscus. Daarin stond dat ze hun btw nog niet hadden betaald, maar dat klopte niet. De Vereniging van Boekhouders stelt de overheid nu in gebreken. Je hoort boekhoudster Caroline Meijs.
4: Er wordt een aangifte ingediend en dan wordt er een betaling gedaan op een algemeen nummer. Dus iedereen betaalt op datzelfde nummer. En van daaruit wordt dat toegewezen aan het dossier. En die toewijzing is niet gebeurd bij iedereen. Eigenlijk wisten ze het al en ze zijn gewoon blijven verder doen. En dat vind ik heel erg. En heel, heel, heel frustrerend.
3: Ja, de overheidsdienst Financiën zegt dat het de fout zou rechtzetten. In Frankrijk zijn twee Belgen zwaar gewond geraakt door een blikseminslag. Het gaat om een jongen van 14 en een man van 21. Ze waren aan het rondtrekken in de Franse Pyreneeën toen het weer plots omsloeg. Ze raakten zwaar gewond en werden met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden intussen wel buiten levensgevaar zijn. En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is nu ook de nieuwe leider in het klassement. En nog het weer. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan.
2: En onderweg. Er zijn er momenteel twee vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Dat is richting Brussel op de E19, 20 minuten zelfs, tussen Kontich en Mechelen-Noord. Dat komt daar door een ongeval, dus opletten. En op de B401, 6 minuten erbij, tussen Ledenbergen en Gent-Centrum. Sta nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
5: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: En heel fijn gezelschap voor deze avond, meer bepaald

Tiesto and Sam Harper met Just a Little After Sun. Hey, goedenavond vrienden, je luistert naar de avondshow van Q-Music deze zomer. Liam hier, en als ik zo de Q-Music app eens overloop, dan geniet jij ook nog volop van deze warme, zwoele zomeravond. Romy uit Brakel die luistert vanuit de tuin met de kinderen in het zwembad. Heerlijk. Ja, deze avond wordt ook lekker heerlijk, want jij krijgt zometeen een gloednieuwe repeat of niet. Ik nodig jou ook nog uit naar een exclusieve zomerdrink hier in het Q-Beach House. En we gaan ook een lofzang voor deze zomer zingen. Niet letterlijk, gelukkig maar. Maar wel zomerlief. Dat is allemaal voor later. Eerst goede muziek. De Q-topschijf komt eraan van de Bauza. Lose Myself. En nu Avril Lavigne. Dit is I'm With You.

0: weten duidelijk hoe ze een feestje moeten bouwen met de beste muziek. En zeg eens eerlijk, als zo bij jou iemand op het werk trakteert met koffiekoeken en er ligt nog eentje, pak jij dan stiekem die allerlaatste koffiekoek, zodat niemand het ziet? Of laat je hem flink liggen voor de volgende persoon? Wel, QDJ Robbe Petitjean, die je deze zomer 's ochtends hoort bij Q-Music, doet exact rond dat gevoel een experiment op de radio deze zomer. Maar dan met filmtickets. Zo kon vanochtend luisteraar Serafien zomaar 16 tickets winnen. Of ze verdubbelen voor de volgende persoon. Wat Serafien heeft gedaan, hoor je na Cameron Whitcomb.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
2: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: op de beat van Kygo, Lost Without You. Zeg eens eerlijk, als je op het werk bent en iemand trakteert met een doos koffiekoeken, neem je dan stiekem die allerlaatste koffiekoek mee of laat je die liggen voor een collega? Ja, het is ook QDJ Robbe Petitjean die je deze zomer hoort in de ochtendshow van Q, is daarover een experiment gestart, namelijk dit.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ja, heel simpel. Neem je een stapel cinematickets mee naar huis of verdubbel je ze en geef je ze weg aan de volgende persoon. Vanochtend zat Serafine uit Kortenberg in die stoel. Die kon zomaar even 16 filmtickets mee naar huis nemen. En wat deed Stefanie?
2: Wat ga je doen?
3: Wel, ik ben heel benieuwd hoe ver we kunnen gaan, dus ik ga verdubbelen.
2: Ja? Niet voor jezelf. Oké.
3: Nee, ik ben heel nieuwsgierig naar waar het gaat leiden, dus ik wil verdubbelen.
2: Dat is zeer sympathiek van jou.
0: Inderdaad. En vooral, ja, de teller staat dus morgenochtend al op 32 cinematickets. Dat is ondertussen bijna een halve filmzaal eigenlijk die je gewoon kan afhuren op onze kosten. Dus we gaan het meemaken. Morgen vanaf 6 uur gaat Robbe door met zijn experiment. Benieuwd wie die gigantische stapel wel durft mee te graaien. Of ze blijft liggen, dat zou mooi zijn natuurlijk. Nu de soundtrack van zo'n nieuwe film in de cinema. De nieuwste Toy Story, verzorgd door Taylor Swift. Dit is I Knew It, I Knew It.

Ze zijn ongeduldig, hoor, David Guetta en One Republic. I don't wanna wait. En toch is het al bijna 7:30 op de klok. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat is er gelukkig maar eentje momenteel. Het is een aanschuiven richting Brussel op de E19. 7 minuten extra rekenen daar tussen Rumst en Mechelen-Noord. Dat komt daardoor een ongeval. Kevin stuurde daarnet in de Q-app dat het een ongeval betreft met de 2 vrachtwagens. Dus opletten daar op de E19 richting Brussel. Sta je nog op een andere plek stil momenteel, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Can We Pretend?
1: Morgen klinkt zo.
0: Dat vragen we ons elke dag af hier in After Sun. Wat staat er op jouw to-do-lijstje voor morgen? Hoe klinkt jouw morgen 5 augustus? Stuur gewoon even om zoveel uur ga ik en dan dus jouw plannen. Bij mij staat bijvoorbeeld, ik ga morgen om 9 uur 's ochtends koken. Ik weet het, dat is een beetje raar, maar ik ga zo wat meal preppen, snap je? Voor de komende dagen, dan moet ik de rest van de week niet meer koken. Ik vind dat altijd handig. Maar wat zijn jouw plannen? Laat zeker weten in de Q-app en dan overlopen we ze zo meteen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Yellow!
8: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2+1 gratis met een mini black and white

0: om goed gezind van te worden. Deze Bruno Mars. En zijn I Just Might.
1: Morgen klinkt zo.
0: Aiten uit Beringen stuurt, ja, ik ga om 5 uur opstaan, mij klaarmaken voor een pittige, maar liefdevolle shift in het woonzorgcentrum. Hey, dat is heel mooi. Emeline uit Brugge stuurt alweer, ja, om 2 uur heb ik repetitie voor mijn dochter, die haar als kandidaat stelt voor jeugdprinses provincie West-Vlaanderen. Mooi, jeugdprinses. Heel veel succes daar. Ik heb ook een audioberichtje binnengekregen van Rune uit Hoven.
2: Ik ga morgen om 9 uur s'avonds mij inschrijven voor de Pokémon Regional Championships in Frankfurt. Wow. Dat zijn Pokémon kaarten die daarmee spelen en daarmee spelen regionals samen met de rest van de TCG op hun boom. Dus hopelijk heb je een ticket, want die dingen zijn even op weg als Tomorrowland.
0: Ja, waarschijnlijk. Dat is nog altijd waanzinnig populair, Pokémon. Als je erdoor bent geraakt, Rune, laat dan even weten hoe dat het was. Ik heb ook iemand aan de lijn. Dag Nancy uit Houthulst.
3: Dag Liam.
0: Jij hebt een spannende dag morgen. Vertel.
3: Ja, klopt. Ik ga morgen voor mijn rijexamen.
0: Oh, dat is heel spannend. Ik ga even op leeftijd zijn, Nancy. Ik zie hier in de Q-app dat jij 40 jaar bent. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
0: Dus misschien ook onbeleefd om te vragen, maar dat is toch best een late leeftijd om je rijbewijs te halen, hè?
3: Absoluut. Ik ben op 16-jarige leeftijd mijn vader verloren.
0: Oh, oké. Okay.
3: En ik denk dat dat... Allee, door een verkeersongeluk. En ik denk ook dat dat voor mij de drempel was om het zo lang uit te stellen.
0: Ja.
3: Maar ja, nu gezien ja, alles zie ik het wel zitten. Dus ik heb 20 uur les gevolgd.
0: Oké.
3: Om te kunnen alleen meteen de baan op te kunnen. Dus ik heb nu 5 maanden volop alleen gereden. En ik hoop morgen echt dat die rijinstructeur mij wat goed gezind is en dat we erdoor zijn.
0: Maar ik hoop het helemaal mee voor jou en ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. 20 uur rijlessen. Je hebt al veel alleen gereden, dus op zich, in theorie, moet het allemaal goed komen. En stel,
3: ja,
0: het lukt toch niet, dat is niet erg. Hè. Je kunt nog eens gaan. Hè. Het is, niemand gaat je daarop beoordelen. Hè. Om laat moeten we een kaarsje branden?
3: Kwart na 2.
0: Kwart na 2. Oké, okay, ik ga je denken dan,
3: Sie. Kwart na 2 morgenmiddag.
0: Perfect. En laat dan even weten of dat gelukt is of niet, dan gaan we even terugbellen. Is dat goed?
3: Oké, super.
0: Perfect. Okay. Vanuit heel Q, heel veel succes, Nancy. En nog een goede nachtrust. En niet te veel overstressen. Dat komt helemaal goed, ik geloof erin.
3: Ja, ik doe mijn best. Dank
0: dag
3: je
0: Nancy,
3: wel.
0: Fijne avond.
3: Dag. Ja, hetzelfde dag. Q. Q. Sounds better with you.

0: Gabri Ponte, Shanna Paul en Nadine Tasha. Annelies uit Haren die stuurt nog. Ja, we zijn op terugweg van onze vakantie. Een roadtrip in Zuid-Engeland. Dus morgen wordt een hele dag kleren wassen. Ja, dat ken ik. Zometeen hier in Oostende. Waarschijnlijk dit op de achtergrond.
1: Hoi.
0: Ja, want het is voetbal hier. Union speelt in het stadion van Oostende. Dat is een beetje vreemd, hè, want Union is uiteraard een Brusselse ploeg. Wat komen ze hier dan doen in Oostende? Wel, ze zitten in de voorronde van de Champions League natuurlijk. En ze spelen tegen een Noorse ploeg. Maar het stadion van Union is daar niet op voorzien. Dus spelen ze hier in het stadion van Oostende. Voorlopig wel nog geen voetbalsupporters gespot op de dijk. Ja, die zitten waarschijnlijk al in het stadion.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot... Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Goedenavond, het is 8:00. Nieuws hoor je van Niels.
3: Goedenavond. In de haven van Antwerpen hebben premier De Wever en zijn Nederlandse collega Rob Jette een nieuwe hoogspanningslijn ingehuldigd, de Brabo 3-lijn. Die loopt tussen Nederland en België. Als er in Nederland te veel stroom wordt opgewekt, met bijvoorbeeld windmolens, dan kan ons land die overnemen. Je hoort De Wever.
4: Dat is van uitzonderlijk groot belang. De energiezekerheid, strategische autonomie in zaken energie. De elektrificatie van onze industriële processen, dat hangt af van infrastructuur. En grensoverschrijdende infrastructuur, die moet gebouwd worden. En dit is dus ontzettend belangrijk voor ons beide landen.
3: Op de lijn kan 2,8 gigawatt aan elektriciteit vervoerd worden. Dat is het vermogen van zo'n 3 kerncentrales. Het tramverkeer in Brussel is verstoord door een omgevallen boom, dat meldt de MIVB. Lijn 7 is onderbroken tussen de haltes Heijsel en De Wand. Tramlijn 62 is onderbroken tussen de haltes Heijsel en Sint-Lambertus. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar is al het verkeer hersteld. En sport in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Zwitserse Marlen Reusser de vierde rit gewonnen. Een tijdrit van 21 kilometer richting Dijon. Ze was 4 seconden sneller dan de Nederlandse Lieke Nooyen. De Nederlandse Demi Vollering wordt derde op 18 seconden. Reusser is meteen ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht kans op onweer bij 20 graden. Morgen trekt een zwakke storing met wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan.
2: En goed nieuws onderweg, want er staat geen enkele file van langer dan 5 minuten momenteel.
5: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: Zometeen Mike Posner met hoofdpijn op vakantie, denk ik, want hij neemt een pil in Italië.

De voor een sad song Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Straks, dan spelen we nog 10 dingen voor zonsondergang. Ja, als je dat spel nog niet kent, je kan meespelen. En als je wint, dan krijg je een gratis bezoekje aan het Q Beach House. Alleen, een bezoekje aan het Q Beach House is natuurlijk altijd gratis. Maar dan bedoel ik dus een gratis drank, een gratis hapje. Het is eigenlijk de leukste drink van de zomer die we organiseren. De Aftersun drink op 28 augustus, de laatste vrijdag van de zomer. En jij kan dus komen, tenminste als je zo meteen meespeelt. En deze vrouw, die is morgen ook weer paraat in haar circus, hier in Oostende, Camille.

0: liefde. Voor de zomer uiteraard, de mooiste maanden van het jaar. We moeten er niet flauw over doen. En we zijn ondertussen al augustus, dus het einde sluipt natuurlijk dichter en dichterbij. En daarom stellen we ons elke avond dezelfde vraag. En namelijk, wat ga jij het meeste missen aan de... vertrokken is voor een jaar. Bij mij is dat een aperitief drinken in de week. En u daar vooral niet te veel schuldig bij voelen. Ik vind dat zalig en dat kan eigenlijk ook alleen maar in de zomer, heb ik de indruk. Maar wat vind jij het leukste aan de... via de Q-app, dan hebben we het er zo meteen nog over.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

anatomisch natuurlijk onmogelijk, maar wel een banger van een schijf. Bleeding Love, Leona Lewis. Wij hebben het over ons zomerlief. En dan bedoel ik niet een persoon, maar wel hetgene wat jij het leukste vindt aan de zomermaanden. Zo van die dingen, ja, die je niet echt kan doen in de winter of in de herfst of in de lente, maar die wel in de zomer van toepassing zijn. Chloe uit Hammen stuurt zo een strandrit met de paarden. Ja, ik kan het mij voorstellen, ik ben zelf geen paardenjongen of zo, maar het is natuurlijk iets frisser aan het zeetje in de winter, dat begrijp ik. Jona zegt dan weer, lekker lang uitslapen, hashtag leerkracht. En Marlies zegt, mijn zonnebril constant in mijn haar zetten. Ah ja, dat doe ik ook altijd. Ik heb die ook altijd bij. Dan zet ik die zo heel hip in mijn haar. Ja, mijn haar begint zo wat uit te dunnen van voor, dus ik mag hem niet te veel van voor zetten, anders lijk ik helemaal kaal. Maar ik doe het ook vaak. Ik snap het. Wat is jouw zomerlief? Wat ga jij missen wanneer de herfst er weer aankomt? Laat maar weten in de Q-app.

Reggae met Ariana Grande, One Last Time. Ja, het is heel veel rond te doen rond haar. Ze verdwijnt een eindje uit de schijnwerpers, liever, heeft ze zelf gezegd. Na heel veel commentaar, je hebt het misschien ook gezien online, zo op haar gewicht. Ze is veel vermagerd, mensen gaan daar helemaal wild op TikTok en zo. En ze heeft nu dus gereageerd door even te stoppen, zei ze. En gisteren tijdens een optreden in Chicago zei ze, ja, het is geen impulsieve keuze. Ik heb het lang geleden al uitgemaakt. Ik ga even pauzeren. Dat is goed voor haar, hè. En onderweg is het er ook goed nieuws, want er staat momenteel geen enkele file van langer dan 5 minuten.

vreselijk, vind ik het. Als mensen luid op denken, maar Ed Sheeran komt er wel nog mee weg. Deze Thinking Out Loud. Augustus wordt een fantastische maand. Niet alleen door K3 Morgen hier aan het Q Beach House. Of Milk Kink die ook nog komt. Of Berre. Of het Sunset Concert natuurlijk op het einde van de zomer. Maar vooral door 28 augustus. Ja, onthoud die datum. Want dan toveren we het Q Beach House om voor de Q After Sun Drink. Dat wil zeggen gratis drankjes, de allerbeste sfeer. En vooral jij die daar ook gewoon bij kan zijn. Er is alleen wel één klein dingetje. Er is maar één manier om een plek te krijgen op die gastenlijst, namelijk meespelen over exact 6 minuten hier op de radio. Het principe is simpel, noem zo meteen binnen de 20 seconden 10 dingen in een zomerse categorie en dan win je het spel. Klinkt heel simpel, maar ja, de categorie ga ik nog niet geven natuurlijk, dat is voor zo meteen. Dus stuur gewoon 10 dingen in de Q-app en dan speel jij misschien wel zo meteen mee met 10 dingen voor zonsondergang. En eerst nog deze Lost Frequencies, dit is Live It All.

0: En B.O.B. met Price Tag. En daarvoor natuurlijk Lost Frequencies en Live It All.
1: 10 dingen voor zonsondergang.
0: Goedenavond, Daria uit Tieltwingen.
2: Goedenavond, dag Lian.
0: Hoe ga je het einde van de zomer vieren? Heb je daar al plannen voor?
2: Ja, hopelijk op een vrijdagavond met een cocktail op Q Beach House.
0: Ah, ik mag het hopen inderdaad. De Q After Sun drink hier in ons Q Beach House. Ik noem het altijd een van de beste feestjes van dit jaar. Leg ik de latten natuurlijk ook wel hoog, maar kijk, het zal wel zoiets zijn. Jij kan erbij zijn, Daria, dus dat is al goed nieuws. Alleen...
2: Ja, ik hoop het.
0: Ja, je kan een ticket natuurlijk nergens kopen. Je kan ze enkel winnen en dat kan je zo meteen doen. Het principe is simpel. Je krijgt van mij een categorie. Noem je daar binnen 10 dingen op in 20 seconden, dan staat jouw naam en die van een plus one, niet heel belangrijk, op onze gastenlijst. En de categorie van vandaag, Daria, ik heb het daarnet al verteld. Ik ga morgen meal preppen, hè, dus een beetje koken voor de rest van de week. Dus daarom dacht ik aan de categorie van vandaag. Noem mij 10 soorten pasta... Binnen de 20 seconden. De tijd gaat nu in.
2: Pasta pesto, bolognese, carbonara. Shit. Ah, ik kan er niet op komen. Pasta penne. Ja, nee, dat is wel een soort pasta.
0: Ja, ja, dat kan zeker.
2: Nee. Ah, het is een soort pasta. Ah, capellini, spaghetti.
0: Oh.
2: Nee, ik weet het echt niet. Ik weet het
0: nee,
2: echt
0: dat is niet erg, dat is niet erg. Je hebt er maar 6. Ja, de pesto en zo rekende ik ook goed natuurlijk. Maar ik bedoelde uiteraard fusilli, tagliatelli, lasagne, ravioli, macaroni, linguini enzovoort.
2: Dat
0: ja, soorten pasta. Jammer, maar helaas, doen we toch.
2: Ja, inderdaad. Toch bedankt.
0: Ja, je bent zeker wel welkom in het Q Beach House die dag. Maar het zal helaas zelf te betalen zijn, vrees ik daar. Ja. Nog een fijne avond, hè.
2: Ja, fijne avond. Dag.
0: Yo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Bazaar heeft gelijk. Ooit komt er een dag en die dag is 28 augustus.

is heel populair op TikTok, deze jonge Freya Sky. Als je trouwens ook een fan bent, ze staat in ons land in de Trix in Antwerpen op 16 november. Het is jammer genoeg wel al volledig uitverkocht, maar er is ook een wachtlijst online, zag ik. Dus wie weet, het is nog even natuurlijk, vallen er nog mensen uit. Deze kerel, die is precies al even verdwenen van het podium, heb ik de indruk. Allee, allang geen nieuwe muziek meer uitgebracht. Key in the Crow, samen met Libianca, is dit People.

0: Galantis en 5 Seconds of Summer met Lighter. Daarom is het bijna 9 uur. Goedenavond, nieuws krijg je van Niels.
1: Een goeie avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt collega Tessa Rens vanuit Venray.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
1: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. Het tramverkeer in Brussel is opnieuw hersteld. De lijnen 7 en 62 waren tijdelijk onderbroken door een omgevallen boom ter hoogte van Sint-Lambertus, dat meldt de MIVB. Ook lijn 19 was korte tijd verstoord, maar daar werd het verkeer al hersteld. En in Italië is het lichaam teruggevonden van de man van een minister, dat meldt ze zelf op haar sociale media. Haar man raakte eind juni vermist nadat hij was gaan zwemmen in een meer. De twee deden daar samen een boottochtje. Zijn lichaam werd dus nu pas teruggevonden. Mogelijk werd de man onwel. En sport. In de derde voorronde van de Champions League voetbal speelt Union op dit moment tegen het Noorse Bodo Glimt. Halfweg staat het 2-2. Union scoorde vlak voor de rust de gelijkmaker. De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En dan nog het weer. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maxima tot de 27 graden dan.
0: En onderweg staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten.
3: Aftersun. Liam van Haverbeke.
0: $2 miljoen verdienen door een simpel gezelschapsspel. Het kan. Hoe precies hoor je na deze Talk to You?

als je ooit bij een potje Monopoly al eens de tafel ondersteboven hebt gegooid omdat je lief jouw straatje niet wilde verkopen, dan ben je ten eerste niet alleen. Ja, ik kan ook niet zo heel goed tegen mijn verlies. En ten tweede heb ik zometeen heel goed nieuws of net heel slecht nieuws. Het is een beetje te zien hoe dat je het bekijkt. Want er komt namelijk een manier om die vertrouwde familieruzie om te zetten in $2 miljoen dankzij Netflix. En nee, het is geen fever dream.

stel je voor, een gezellige dag op reis, net gegeten. En dan haalt er zo iemand heel enthousiast die doos van Monopoly boven. Ja, je kan het al raden, de sfeer keert binnen 10 minuten, slaat volledig om. Er is altijd wel iemand natuurlijk die zo stiekem biljetten uit de bank steelt. Er is ook altijd iemand die na 3 uur spelen dan licht ontvlambaar naar zijn kamer terugloopt. Maar beeld je nu eens in dat je die gigantische ruzie niet maakt voor 2 huizen en een half hotel in de Nieuwstraten op het einde wat eer, maar voor een hoofdprijs van $2 miljoen. Dat kan, want Netflix gaat er namelijk een reusachtige reality show van maken binnenkort. In het najaar van 2027 bouwen ze het hele Monopoly-bord levensgroot na en gaan er 12 kandidaten meespelen. Met dus alles op het spel. Wie failliet gaat, vliegt er genadeloos uit. Dus, ben jij toevallig een koning in Monopoly? Dan is het misschien wel iets voor jou. De online casting die staat open op netflix.com.

0: Jack.
1: Ik ben heel blij, want er is nieuwe muziek aangekomen.
2: Repeat of niet?
1: Ja, geen Monopoly op Netflix, maar wel een docu-serie erop heb ik door deze dames leren kennen, namelijk Cat's Eye. Het is een soort van, ja, eigenlijk een K-pop band, maar uit LA. Dus het zijn niet allemaal Koreanen, maar het is wel een goede band dat vooral. Ze hebben nu een nieuw nummer, Animal. Het is een flirtend pop-anthem, zo zeggen ze het zelf, over je wilde kant leren omarmen, ofwel dus je animal-kant. Maar kan het jou ook overtuigen in repeat of niet? Dat is de vraag. Laat even weten of het voor jou een repeat is of een niet en waarom. Dat mag.

0: Animal, de nieuwe van Cat's Eye in onze...
1: Repeat of niet?
0: Wat denk jij erover? Aurora uit Aalst die stuurt gewoon Cat's Eye in drukletters. Dus die zal ik misschien als een neutrale meegeven. Micheline uit Gent die zegt niet, wat een Britney Spears afkooksel is dit. Ja. Ergens snap ik het wel. Lucas uit Leuven stuurt 100% een repeat voor mij. Ik hou van Cat's Eye en zeker van deze hit. Fien zegt ook repeat, net zoals Luna. Brent zegt niet, veel te basic. Ook Johanna zegt een niet, saai. En dan heel veel kots-emojis, best heftig. Livia die zegt dan weer repeat, altijd voor Cat's Eye. En dan heel veel hartjes. Met andere woorden... Het nummer gaat door, de nieuwe Animal van Cat's Eye, naar onze kattige Matthias van den Bulken. Morgen iets voor 10:30.

niet doen, hè. 130 op de vluchtstrook, zeker niet op de Vlaamse snelwegen. Gelukkig is het best wel rustig. Er is maar één plek waar je wat tijd verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra rekenen daar wel, tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. En heb je ook een prachtig uitzicht van de neergaande zon.

0: de bronzen medaille in de Q-top 40 momenteel en vooral de ideale zomerschijven. Deze Jones Blue en Malef Edge of Desire. Maar welk nummer wil jij door je speakers horen knallen deze avond?
1: De Late Night Track.
0: Dat beslis je zelf momenteel, laat maar weten. Ik kreeg net al een berichtje binnen van Kelsey trouwens, voor deze als Late Night Track vandaag. Ja. Zegt als voorbereiding voor morgen. Ja, ze komen hier natuurlijk

0: Gwen stuurde in de Q-app dat ze een moeilijke dag had vandaag, maar dat deze Basten haar erdoor helpt. Kijk, dat is met heel veel plezier gedaan. Basten van Stella Lefty.
1: The Late Night Track.
0: Goedenavond, Jessa uit Hoesselt.
2: Dag, Liam.
0: Wat heb jij gedaan vandaag?
2: Ik heb vandaag gewoon gewerkt en ik ben er straks van over de nog iets gaan eten in Maastricht.
0: In Maastricht?
2: Dat is heel kort van bij ons thuis.
0: Ah ja, Hoesselt, uiteraard. Ja, ik woon in Gent, ja. Dus voor mij klinkt dat heel ver Maastricht, maar ja, ik snap het helemaal. Ja. Wat heb je gegeten?
2: We hebben een pasta gegeten.
0: En wat voor pasta?
2: Of een pasta met burrata. Heel lekker.
0: Oh, top. Water in mijn mond krijg ik. Ik moet nog eten, dus je brengt me op ideeën, Jessa. Met welk nummer wil jij de dag afsluiten?
2: Ik zou mijn dag heel graag willen afsluiten met het nummer Ride It van Start.
0: Oeh, ja, dat is... Het origineel is uit 2008, geloof ik, maar de remix uit 2019 bedoel je waarschijnlijk, die werd een gigantische hit. Waarom dat nummer?
2: Ja, inderdaad. Toen dat nummer uitkwam, heeft dat op mijn meest afgespeelde nummer op Spotify gestaan.
0: Ah ja.
2: Ik word daar eigenlijk onmiddellijk goed gezind van en ik kreeg daar altijd zin van om uit te gaan.
0: Oei, ja, maar dat is wel niet handig natuurlijk. Hè. Het is dinsdagavond. Subiet ga ik u niet kunnen tegenhouden.
2: Nee, dat is niet zo heel handig, nee.
0: Maar we gaan er toch van genieten. Ik vind het een geweldige keuze. Lang geleden dat we die hebben gedraaid, dus we gaan ervan genieten. Zo rijdt hij door de avondplaylist. Fijne avond, Tessa.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel.

Was Sarah All Because of You, Mies zegt in de Q-app. Oh nee, ben ik te laat voor een nummer aan te vragen? Ja, inderdaad Mies, dat was daarnet in de late night track van vandaag. Maar die krijgt morgen wel een nieuwe kans rond 20:40 hier in Aftersun. En nu eigenlijk sowieso een schijfje van Taylor Swift. Dit is The

ik dan weer zin van om uit te gaan, de Bauza en Magnetic. Al kan Dimitri Wouters daar ook wel voor mirakels zorgen. Je hoort hem zo meteen bij Q met de Q Summer Mix na 10 uur. En als dat oké is, start ik alvast het feestje. Met Calvin Harris en Ellie Goulding, I Need Your Love, hoor je na de zomer in een notendop. Dit is Enrique Iglesias. Q Music.

0: Goedenavond, 10 uur, nieuws, Hori van Niels.
1: Een goede avond. De brandweer krijgt steeds meer controle over de zware natuurbrand in Nederlands-Limburg, dat zeggen de hulpdiensten. Maar het betekent nog niet dat de bluswerken zijn afgerond, zegt collega Tessa Rens ter plaatse.
2: Het goede nieuws is dat het vuur binnen de afgebakende zone blijft, dus dat dat niet uitbreidt. Het slechte nieuws is dat er in die zone wel opnieuw opflakkeringen zijn en dat de brandweer daar ook maar moeilijk aan geraakt. Want het is echt wel een heel dicht bebost gebied met bomen dicht bij elkaar, waardoor ook die brandweervoertuigen daar niet zo gemakkelijk aan geraken.
1: Al zeker 100 hectare bos is door die brand verwoest. En het is nog niet duidelijk wat er zou gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis, maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt collega Klaas Daneel.
3: Het parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden, maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders net zijn gestorven. En sport in de derde voorronde van de Champions League heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. Het zag er naar uit dat Union zou winnen, maar in de blessuretijd kon Bodo Glimt toch nog gelijk maken. De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En dan nog het weer. De laatste onweersbuien trekken stilaan weg. Vannacht wel bewolkt met kans op een lokale bui bij 20 graden. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land. Maxima tot 27 graden dan.
0: En best nog druk onderweg voor dit uur. Want momenteel 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen van langer dan 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent 22 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is het aanschuiven tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel 6 minuten extra. Net zoals tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen dan op de E17 17 minuten erbij tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. En sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
4: Music. Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de vier kinderen na het familiedrama in Brugge. Twee van hen vonden de lichamen van hun ouders in hun slaapkamer. De kinderen liggen voorlopig in het ziekenhuis, maar dat is een tijdelijke oplossing, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Het parket heeft nu een jeugdrechter gevorderd. Die moet bekijken wat met hen gebeurt. In het ideale geval vinden ze opvang bij familieleden, maar ik hoor dat die oplossing toch niet zo vanzelfsprekend is. Dus de jeugdrechter moet dat nog bekijken. In het meest extreme geval zullen ze geplaatst worden in een jeugdinstelling.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de ouders om het leven zijn gekomen. Een hitterecord in Oostenrijk. In de hoofdstad Wenen werd het vandaag maar liefst 40,8 graden. En dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten daar. Dat meldt de Oostenrijkse Weerdienst. Het vorige record stond op 40,5 graden. Dat was in augustus 2013. Ook vorige maand was het in Oostenrijk al bijzonder warm en droog. En sport in de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodo Glimt. De trainer van Union, David Hubert, is al wel tevreden met de uitslag.
3: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We hebben dan 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoop moeten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op de tegenstander.
1: De terugmatch is voor volgende week. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maximaal tot 27 graden. De dagen daarna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Supermarktketen Aldi stopt na enkele maanden al met het blurren van de promoprijzen. Dat schrijft VRT Nieuws. In mei nam Aldi het opvallende initiatief om de prijzen van promoproducten geheim te houden tot de dag voordat ze ingingen. Zo zouden concurrenten minder inkijk krijgen in geplande acties. Aldi komt daar nu dus op terug, naar eigen zeggen, op vraag van de klant. Die willen transparantie, zeggen ze. In de derde voorronde van de Champions League voetbal heeft Union 3-3 gelijk gespeeld tegen het Noorse Bodø Glimt. De trainer van Union, David Huber, is al wel tevreden met die uitslag.
2: We scoren 3 keer tegen een tegenstander die heel weinig tegenkrijgt, dus dat zegt ook veel. Waarvan 2 open play momenten. We zijn 2 keer teruggekomen na een achterstand, dus daarin heel veel weerbaarheid getoond. Het jammere van vandaag vind ik wel dat we te snel die tegendoelpunten krijgen. Het zijn wel momenten die we langer moeten kunnen vasthouden om dan mentaal ook wel een voorsprong te pakken op onze tegenstander.
1: De terugmatch in Noorwegen is volgende week. En in het tennis stoot Alexander Bloks door naar de derde ronde van het ATP-toernooi in Montreal in Canada. En dat zonder te spelen. Zijn Spaanse tegenstander Jaume Munar gaf forfait. Bloks speelt in de volgende ronde tegen een Tsjech. Vannacht eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op een bui. Morgen trekken wolken en lichte regen over het land, maxima tot 27 graden. De dagen erna droog en zonnig bij zo'n 24 graden.

because my dreams are bursting at the seams.